0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omroep Archipel. Don't remember your first name.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

closed, the light is on.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
4: Omroep Archipel. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de 300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook ter plaatse. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklagers stelden dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de 300 en $400 miljard waard. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Eldorado bij ons in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remeiden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan het weer. Vanmiddag blijft het bewolkt met intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige zuidwester waait over het land. De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden en tijdens de regenbuien 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens de RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Perzische Golf. Door het conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. De bank verwacht trouwens dat ook alles dit jaar sneller duurder gaat worden dan eerder was voorspeld. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het gewoon veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. En na het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is een crowdfundactie opgestart. De initiatiefnemer wil de getroffen families helpen met de kosten voor de begrafenis en deze moeilijke tijd die nog gaat komen. Onder het motto Onze harten zijn gebroken is er een GoFund-actie en die heeft intussen al 28.000 euro opgehaald. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Barande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op hen inreed. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in 1 klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. En het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. Door dat conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Volgens Rutte gaf dit overleg juist de ruimte om in die crisisperiode rustig te bespreken waar ze mee te maken kregen, zonder de directe druk dat er meteen een officieel besluit genomen moest worden. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Koningseiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. De 19-jarige man uit Hulst die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. Er is een groot onderzoek gestart naar de toedracht. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen de auto met hoge snelheid op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel.
4: Het is 12 juni, vrijdag 12 juni wel te verstaan. En welkom bij Omroep Archipel. En dat is de naam van het programma elke vrijdag van 4 tot 5. Mijn naam is Erwin van Oost en tegenover mij zit...
5: Arjan Huizer.
4: Nou ja, het is ook toevallig.
5: Ja, hey Erwin, leuk Hallo. Dat je er weer bent.
4: Ja, zeker.
5: Hoe was jouw week?
4: Druk.
5: Ja.
4: Ja hoor.
5: Nou, het was dus ook erg druk hier op de radio.
4: Ja.
5: En op de tv. Mm-hmm. En op internet. Hallo. En op de socials. Oftewel, het gehele Omroep Archipel, dames en heren.
4: Zo.
5: En dat gaan we samenvatten in dit uur van Archipel Actueel. Er is heel veel nieuws. Onder andere Bob, heb je het gevolgd? Bob die 24 uur heeft gesurfd.
4: Ja, ik heb hem gezien.
5: En het leuke is van dit item, zullen we het straks nog over hebben. We hebben vaak Sam ook in onze uitzending. Mm-hmm. En Sam heeft die reportage gedraaid.
4: Oh, dus
5: onze jongste bediende. Omroepmedewerker.
4: Ja, ja, ja.
5: Die heeft hier aan meegewerkt. Dus nou, leuke content geworden. We gaan het ook hebben over de 24 uurs voetbaltoernooi in Oudorp. Daar zijn we bij als omroep. Vanavond gaan we daar al een stuk van uitzenden. En morgenochtend vanaf 7 uur, van 7 tot 7, live op Omroep Archipel. Nou, dan zijn er veel meer berichten die we gaan bespreken. Onder andere over het hondje in Oude Tongen. Dat was een dodelijke aanval door bulldogs. En VMBO-leerlingen die maken kennis met tientallen beroepen, waaronder de brandweer. Nou ja, dat en meer in deze aflevering van Archipel Actueel.

0: Ja, het zijn Kool & The Gang en Celebration. En dat is tevens de hintplaat in dit programma. Ah. Archipel Actueel.
1: Moet weer aan de bang, Jan.
0: Ja. Goh, wat zou dit nou zijn?
1: De raadplaat.
0: De raadplaat, de hintplaat, ja. Ja.
1: Jij bent jarig geweest?
0: Nou, nee, dat niet. Het is in september. Dat weet je toch?
1: Ja.
0: Of niet?
1: Ja, zeker wel. Maar ja, ik denk, ja, de raadplaat is natuurlijk, heeft altijd te maken met de titel. Of soms ook de bandnaam. Want jij zoekt dat elke week uit.
0: Zeker.
1: En ik moet dan raden. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed.
0: Echt niet?
1: Deze keer Celebration.
0: Het is een landelijke celebration, dit. Voor de mensen die het aangaat.
1: Ja, precies. En door.
0: Ik denk, deze is heel makkelijk. Ja, het heeft ook met Sam te maken. Laat ik je nog een hint geven.
1: Oh, tuurlijk. Ja, de uitslagen van de geslaagden.
0: Zeker.
1: Ja, ja, het was een drukke dag vandaag.
0: Geeft ook niet, ja, ben gek.
1: Ja. Ja, inderdaad, Sam, we hadden het er net over. Sam van Jouw Weekendstem, ja. Die elke vrijdagavond een jongerenprogramma heeft. Die heeft ook een leuke TikTok gemaakt. Een social, een short. Want het staat ook op Insta en Facebook. Mm-hmm. Over zijn onthulling. Althans, ja, dat hij gebeld werd door zijn leraar.
0: Dat was een leuke.
1: Een heel leuk filmpje. Ja, want ik dacht eerst, hij gaat het in scène zetten. No maar hij heeft echt gewoon die telefoon ingezet. Klik opnemen. Ja,
0: maar dat is dus het verschil. Ik bedoel, dat is echt. Dat is leuk. En dan reageer je ook gewoon prima.
1: Ik denk ook dat het iets is van de jeugd. Dat je groeit op met media. Mm-hmm. Je ziet hoe andere mensen dat doen. Mm. Je ziet ook natuurlijk radiomakers van landelijke stations. Dan nemen ze... Ja, ze zetten hun telefoon neer. Ze drukken op record. Ja. En je ziet dat ze een plaatje aankondigen.
0: Zeker.
1: En dat wordt gewoon tienduizenden keren bekeken.
0: Ja, dat is gaaf. Ja, ja.
1: En dat zijn toch ook de voorbeelden voor, denk ik, onder andere Sam. En Sam, als je luistert... Goed gedaan.
0: Gefeliciteerd,
1: ja, en natuurlijk gefeliciteerd. Ja, dat had ik al lang natuurlijk gedaan.
0: Zeker. Ja. Maar, hey. Nee, maar nog heel even over dat voorbeeld. Dat hadden wij vroeger natuurlijk ook met de DJ's. Dan ging je stem ook helemaal...
1: En dat was juist niet wat je moest doen.
0: Het was nou precies niet wat je moest doen. En je moest gaan roken, want dan kreeg je een hele zware stem.
1: Ja, ja.
0: Heb ik nooit gedaan. Je hoort het.
1: Nee, het klinkt niet verkeerd. Ja. Hey, we gaan over naar het actuele nieuws. En dan begin ik... Niet maar naar het nieuws van vandaag. Er is ook veel nieuws van vandaag. Maar ik wil nog even hebben over Bob van den Burgt. Want die heeft, wat ik zo net ook zei... die heeft 24 uur lang gesurfd bij zeil- en surfcentrum Brouwersdam. En weet je hoeveel hij heeft binnengehaald?
0: Nee.
1: 33.000 euro.
0: Oh, dat is toch prettig.
1: Ja, dus hij heeft 24 uur lang gesurfd... en heeft 695 kilometer afgelegd. Mm-hmm. En daar heeft hij dus uiteindelijk 33.000 euro binnengehaald... voor spieren voor spieren.
0: Cool.
1: Ja. De uitdaging begon onder zware omstandigheden... en in de eerste uren kampte de 24-jarige surfer met harde wind... wat het direct fysiek zwaar maakt. En hij zegt, in het begin denk je meteen aan de 24 uur die nog komen gaan. En dat maak je dan ook mentaal pittig. En tijdens het Edmans surfen heeft hij alleen wat korte stops gehad... voor voeding, pannenkoeken en pasta... materiaalwissels en herstel. Ook hield hij zijn energie op peil met energierepen. En ik hoorde collega-omroepen vragen... van hoe hij dan zijn behoefte moest doen.
0: Ja, goede vraag.
1: En hij heeft de grote boodschap dan niet gedaan... en de kleine boodschap gewoon in het pak.
0: Door het pakje heen.
1: Ja, wie niet? Ja, ja. Als je zwemt, toch?
0: Ja, zeker. Dat gebeurt ook.
1: Maar
0: zelfs.
1: Niet in de zwembad, dat is een risico, hè?
0: Dat is een risico.
1: Ja, maar weet ik niet uit ervaring. Maar
0: wielrenners doen het ook gewoon, hè? Of die jongen...
1: Ja, die hangen hem daarbuiten.
0: De jongen hier eruit, ja.
1: Oh, ja.
0: Ja, zeker. Het gaat allemaal door.
1: Ja, maar stel dat je dan de grote boodschap nodig hebt.
0: Hoe doen ze? Dat wordt een... Daar stoppen ze, volgens mij.
1: Ja, toch wel, hè?
0: Ja, volgens mij.
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Of dat je dat moet, want je verbrandt ook zoveel calorieën. Mm. Dat voedsel wat je erin doet, dat gaat...
0: Het is gelijk weer door, ja, precies. Ja, ja.
1: Ben je een beetje een wielrenner? Wielrenner-fan?
0: Nee, geen wielrenner-fan, maar ik vind het wel leuk om te fietsen. Ja.
1: En te volgen op straks weer op NPO Radio 1?
0: Nou, niet echt.
1: Nee, zo ben je niet.
0: De Tour de France misschien heel af en toe wat beelden, zeg maar. Maar nee, ik ben geen aanhanger. Nee. Nee,
1: meer van het WK dan?
0: Zijdelings, Nederlands elftal.
1: Ja, ja, precies. En wat is jouw visie daarover?
0: Nou, dat we het niet ver gaan halen.
1: Nee.
0: We gaan niet ver komen.
1: Maar op basis van wat? Meer mensen zeggen dat dan natuurlijk. Ja, je zou zeggen, Arjan, op basis van wat? De spelers? De indeling?
0: Nee,
1: maar wat?
0: Meer de oefenwedstrijden. Dat zag er niet bijster uit. Nee. Dus, maar goed, het kan allemaal anders gaan lopen, toch?
1: Is dat soms misschien niet ook een truc? Ik heb totaal geen verstand van voetbal natuurlijk. Maar de concurrent kijkt natuurlijk ook mee.
0: Ja.
1: En dan zeggen, nou, dat was maar gewoon een potje. En uiteindelijk, als dan de wedstrijd begint, dan knallen ze. Nee, zo werkt het niet. Ja.
0: Ik wou een stilte momentje in voeren. Maar
1: die komt.
0: Dat heet sandbagging.
1: Ja, nou dat. Ja.
0: Dat.
1: Maar dat, je denkt niet dat dat de strategie is?
0: Nee, dat denk ik eigenlijk niet, nee.
1: Oké. Nou, tot zover de voetbal. Ja, ik heb er geen verstand van, dus ik moet ook niet te veel over...
0: Ik heb gisteravond nog gevoetbald en ik heb nog steeds spierpijn. Dus als je het niet erg vindt...
1: Dan gaan we snel over naar een ander onderwerp. Ja. Hey, wist je dat de gemeente dat die geld beschikbaar stelt... voor het opknappen van accommodaties?
0: Ja, zeker, dat weet ik. Ja,
1: we zeggen dat is natuurlijk het bruggetje naar het grote verhaal van de voetbalaccommodaties op het eiland.
0: Mm-hmm, zeker.
1: De robotgrasmaaiers die komen daar onder andere uit dat potje. En nee, maar in dat putje, wou ik zeggen, maar het potje. De scouting in Oudorp, de Jan Joosten. Ken je die trouwens? Nee. Die zit bij de voetbal, bij Oudorp. Die, daar hebben ze een accommodatie. Okay. Nou, die hebben €5.000 gekregen voor het opknappen van hun ruimte. Ze hebben heel veel zelf gedaan. Want dat wordt natuurlijk verwacht van de vrijwilligers. Mm-hmm. Maar ja, er moet ook wat materiaal worden aangeschaft. €5.000.
0: Ja, lekker. Dus, ja, dat helpt.
1: Maar als je dus een vereniging bent, dan kan je dat dus aanvragen. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen van, het kan misschien voor jouw vereniging of stichting ook iets zijn van, nou, de gemeente heeft dus wel degelijk ergens toch nog wel wat geld over voor dit soort initiatieven.
0: Ja. Ja.
1: Het laatste bericht voordat we naar een nieuwe muziek gaan, want jij hebt weer van alles doorgenomen. En is daar ook iets uitgekomen?
0: Nou, vrij weinig moet ik eerlijk zeggen deze week.
1: Oh, serieus?
0: Dus wij pakken nog even terug wat we verleden week op de lijst hadden staan en niet gedraaid. Dus dat gaan we nu doen. Dus,
1: Nog één berichtje dan.
0: Zeker.
1: Ja, over de hond in Oudertongen.
0: Ja.
1: Het is inmiddels ook overgenomen door onze collega's bij Rijnmond. Mm-hmm. Want zoals je weet hebben we daar een hele fijne samenwerking mee.
0: Zeker.
1: En het gaat over het hondje in Oudertongen. Die is doodgebeten. Door bulldogs. En ja, ik vind het vervelend om te zeggen, maar het leeft toch dat bulldogs en rottweilers, mijn ouders hadden het een rottweiler, mm-hmm, of rottweilers, dat mensen altijd daar heel negatief over denken.
0: Ja, en dat is onterecht volgens jou?
1: Nou ja, kijk, ze zeggen natuurlijk dat bulldogs dan doorgefokt zijn. Geen idee, daar heb ik ook geen verstand van. Maar ik zeg ook maar wat ongeveer de mainstream is. Maar ook met rottweilers, dat zijn hele lieve beesten.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar ze kunnen ook rotgemeen zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is een beetje natuurlijk van, ja, kijk, een labrador, ja, die is iedermans vriend.
0: Ja,
1: maar dat een rottweiler of een bulldog, die is dat dan weer niet. Maar goed, dat tezijde. Ik wil dat even vooraf, dat over de bulldogs, dat natuurlijk een vooroordeel over is.
0: Ja, dat is ook zo. Bedoel, ja.
1: Hoe het met deze honden is, dat gaat de politie uitzoeken. Want de honden die zijn in beslag genomen. En er was een aanval en dat was, even goed kijken, 28 mei.
0: Ja, die vrouw was in haar been gebeten, begreep ik.
1: Ja, de vrouw liep op 28 mei naar een barbecue met haar hond naar huis. Mm-hmm. En ze had haar fiets aan de hand. En volgens haar zag ze in het donker te laat dat het om twee bulldogs ging. Mm-hmm. En hoewel de honden waren aangelijnd, werd zij in haar been gebeten. En door de aanval viel zij op de grond en liet zij haar hond los. Daarna greep een van de bulldogs het dier vast. De vrouw probeerde haar hond te redden en riep om hulp. Nou, uiteindelijk, lang verhaal kort, is de hond toch overleden later. En de politie heeft dus nu de honden in beslag genomen. Dan gaan deskundigen kijken hoe de honden zich gedragen en of dat ze een gevaar vormen voor mensen of andere dieren. Mm. Nou, op onze socials hebben veel mensen gereageerd. Verschillende kanten.
0: Okay.
1: De ene die is er mee eens, de andere ook weer niet. Het is nogal gedoe in Oudertongen. En zover dat mensen ook mee hebben gedacht met de eigenaar van dat hondje.
0: Oh.
1: Want er is een crowdfunding opgestart en er is al geld bij elkaar gehaald om een nieuw hondje
0: Dat is heel goed.
1: Nou ja, zeg je adopteren of
0: We weten niet wat we met de twee bulldogs.
1: Nou, die zijn dus in beslag genomen door de politie. Ja, dit hebben ze gisteren laten weten.
0: Maar ze zijn nog niet afgemaakt of iets dergelijks. Want dat is vaak.
1: Vaak wordt dat natuurlijk gedaan. Mm-hmm. Maar die beslissing is dus nog niet genomen.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Want ze worden dus geobserveerd, zoals ik begreep.
0: Ja,
1: en dat kan 4 weken duren.
0: Oh, dat duurt zo lang. Okay.
1: Ja, dat is op een speciale opvangplek.
0: Nou, vind ik eigenlijk ook wel weer goed.
1: Nou, de gemeente heeft hiervan bepaald dat honden een muilkorf moeten dragen als zij terugkeren naar hun eigenaar.
0: Ah, zo. Oké. Okay. Ja, ja.
1: Dus we volgen het op de voet, zou ik zeggen. Want als daar weer informatie over vrij wordt gegeven, dan kunnen we het melden. Het wordt niet altijd vrijgegeven, want ja, in verband met de AVG.
0: AVG, yes.

0: Je zou verwachten dat dit een jaartje of, nou, zullen we zeggen, 50 oud is. Dietse is minder waar. Jalen Negonda, Burning Temptation, zo heet het, dit nummer. Komt van zijn tweede album. Dan moet ik heel even spieken, Doctrine of Love. En zijn eerste album bracht hij uit in 2023, sorry. Dus het is heel recent. Maar met een enorme Temptations-achtige... viool, zullen we zeggen.
1: Zo'n nostalgie-sound, hè?
0: Ja, toch? Heerlijk.
1: Ja, heel mooi.
0: Echt, echt een leuk... Dit is dus een nummer die wij verleden week wilden draaien... maar er niet van kwam.
1: Nou, leuk dat je nog draait. Want
0: ja, toch?
1: Ik vind het ook een vak dat een soundtechnicus... dus de nostalgie met het huidige apparatuur terug kan brengen.
0: Ongekend.
1: Ja. Ik hoor muziek op de achtergrond.
0: Ik ook, ja.
1: Ja.
0: Heel gek.
1: Gebeurt allemaal live hier.
0: Ja.
1: Is het niet je...
0: Oh, wacht even. Dit is mijn telefoon.
1: Ah, kijk. Ik? Ja.
0: Sorry.
1: Ik zeg altijd... Nee. Geen bommetje.
0: Nee.
1: Ik heb gisteren nostalgie laten horen of zien aan mijn kinderen.
0: Hey.
1: Over... Geen bommetje. Dat was natuurlijk een reclame van, weet ik van wanneer dat was.
0: Met die koeien.
1: Ja,
0: ja, zeker.
1: En toen legde ik dus uit dat filmpje niet met AI is gemaakt.
0: Nee.
1: Dat is echt gewoon, die koeien die zijn er echt gewoon daar geweest.
0: Erin gegooid in het zwembad.
1: Ik weet niet precies hoe ze het hebben gedaan, maar het was in ieder geval geen AI, want het bestond nog niet.
0: Dat het bestond niet, nee.
1: Dat vond ik wel leuk om eigenlijk uit te leggen. Dat
0: wat
1: dan goed. Echt het vakwerk,
0: En wat zeiden ze toen?
1: Dat is begrepen het. Ja hoor.
0: Oh, nee, echt
1: waar, 10 en 13, hè? Dus,
0: ja, nee, tuurlijk.
1: Ze zitten in die overgang. Dat, mm-hmm. Ja, dat, ze zijn ook heel erg knutselig-achtig en zo. Dus ze maken allerlei dingetjes.
0: Ja, cool.
1: En van die stop-motion filmpjes.
0: Oh ja.
1: Weet je dat,
0: zeker.
1: Dus dan weet je ook wel echt van hoeveel tijd iets kost. Maar ja, als het makkelijker is met AI.
0: Hey.
1: En het is dat je zegt, nou, het ziet er goed uit.
0: Jo,
1: en
0: ja.
1: Het ziet er goed uit. Er is weer een nieuwe update uitgekomen. Ook voor Voice. Oh ja, dat heb je van de week laten horen trouwens. Mm-hmm. Dat klinkt toch erg goed.
0: Is dat van Voice?
1: Voice? Was jij mij... was echt, nee, het was niet echt. Zeg maar. Het was...
0: Nee, dat snap ik. Maar
1: dan van Voice.
0: Ik dacht van die andere, zeg maar. AI.
1: Nee.
0: Oh.
1: Ja, jawel, die ene. Nou goed, we gaan geen reclame maken. Hey, we hadden het over de 24 uurs voetbal in Oudorp. En ik kijk op de website en ik zie jouw foto erbij staan.
0: Dat meen je?
1: Ja. Maar dat is een algemene foto van
0: in
1: sport,
0: het clubje. Ja,
1: sportlokaal.
0: Ja.
1: Maar toch, ga je ook nog meedoen, maar of deze keer niet?
0: Ik ben niet gevraagd.
1: Nee,
0: dus dat,
1: nee, okay, maar
0: dat
1: je staat wel mooi op de foto.
0: Ja, dankjewel. Ja.
1: Er is onafgebroken voetbal voor het goede doel. De opbrengst van het 24 uur voetbaltoernooi van VVV WFB... gaat volledig naar de Stichting Zeeuwse Wensambulance... en het Ronald McDonald's Kinderfonds. Het team van het sportlokaal en op de hoogte van Omroep Archipel... verzorgt tijdens het evenement uitgebreide live-uitzending vanaf het sportpark. En dat begint... om 6:30, want dan begint het toernooi. Het eindigt zaterdag om 6:30. Nou, iedereen kan deelnemen, van jeugdteams tot veteranen en recreanten. En ik zit even te spieken tot wanneer wij vanavond een uitzending hebben. En dat, dat is tijdens het programma van Sam. Hebben we Sam al op de lijn of die komt later in de uitzending?
0: Okay. Nee.
1: Want we gelijk kunnen vragen. Maar vanavond dus tussen 7 en 9 presenteert Sam het jongerenprogramma. Live vanaf het toernooi. En morgen vanaf 7:00, sportlokaal en op de hoogte... tussen 7 en 7.
0: Leuk.
1: Kan je wat vertellen over die wedstrijd van VV Dirksland? Nou ja, dat heet niet VV Dirksland, Arjan. Dat heet deze... Hoe heet VVD 09? Hoe heet de voetbalclub in Dirksland? Daar zit je zelf bij.
0: Ja, DVV 09.
1: DVV 09, ja.
0: Maar wat moet ik daarover vertellen? Wat
1: nou,
0: wil
1: wat
0: weten?
1: Voor een belangrijke wedstrijd is het morgen?
0: Morgen is het de finale... van de na-competitie. Ja. Of ze ja of nee naar de eerste klasse gaan.
1: Ja, en dat schijnt heel bijzonder te zijn.
0: Dat is heel bijzonder. Want,
1: voor een lokale club.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Het was wel heel bijzonder dat ze naar de tweede klasse zijn gegaan. Dit seizoen. En dat ging eigenlijk heel goed.
1: Ja.
0: Sterker nog, ze hebben dus eigenlijk niet, ze zijn niet direct overgegaan naar de eerste klasse. Daar moesten ze dus nog wat wedstrijden voor spelen, omdat ze wat verloren hadden de laatste wedstrijden, helaas.
1: Mm-hmm.
0: Dus ze waren niet direct naar de eerste klasse toe verhuisd. Maar dus in de na-competitie, de laatste wedstrijden, als ik het allemaal goed vertel, de hebben ze het ook weer goed gedaan. En morgen is het dus de apotheose van deze na-competitie.
1: Dit is jouw club. Ja. Vind je het spannend?
0: Nou, eerlijk gezegd, ja, ik vind het leuk.
1: Leuk.
0: Spannend niet, maar ik vind het wel leuk. Want het probleem is, de tweede klasse hebben ze overleefd. Eerste klasse wordt heel moeilijk. Want dan krijg je echt wel tegenstanders van naam en faam.
1: Ja.
0: Dus dan, maar je weet nooit. En het is altijd mooi om te zeggen, jongens, DVV 09... heeft ooit in de eerste klasse gevoetbald.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo was het ook met Nieuwetongen destijds.
1: Ja, hoe schat je de kansen in voor Dirksland?
0: Nou, ik heb gehoord dat dit elftal waar ze tegen moeten, deze club...
1: Ja.
0: Die staat nu 13e, dus in de eerste klasse... volgens mij. En dus dat is wel een tegenstander die ze kunnen hebben, eventueel.
1: Maar ze gaan even kijken tegen Gilze 1.
0: Ja, inderdaad. We gaan 3 bussen die richting op vanuit Dirksland.
1: Kijk, oké, mijn fans.
0: Dat is wel tof ook.
1: Ja, nou, en we zijn erbij met Omroep Archibald. Dat is echt heel leuk.
0: Ja, zeker. Dat heb ik ook inderdaad meegekregen. Ja. Dat is leuk. Ja, ja.
1: De VMBO-leerlingen. Die hebben kennis gemaakt met tientallen beroepen. Waaronder de brandweer. Een mooie foto op de website staan. Dan zie je de jeugd staan met zo'n hele grote schaar. Waarbij je natuurlijk auto's open kan knippen.
0: Open kan knippen, ja.
1: Of een lift kan openen. Dat doen ze volgens mij met dezelfde apparatuur. Mm-hmm. En ze konden begin juni op de beroepscampus kennis maken met verschillende beroepen en bedrijven uit de regio. En tijdens het evenement Beroep in Beeld, zoals het dan heet, volgden zij praktijkopdrachten. Bezochten zij een beroepenmarkt en gingen zij in gesprek met werknemers uit uiteenlopende sectoren. En de bijeenkomst maakt deel uit van een bredere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en werkgevers op Goeree Overflakkee. Mm-hmm. Scholen proberen leerlingen al tijdens hun VMBO-opleiding in contact te brengen met beroepen en bedrijven, zodat zij zich beter kunnen oriënteren op hun toekomst.
0: Kijk.
1: Heeft jouw dochter dat ook mee mogen maken? Want zij zit nu in Delft, dacht ik, uit mijn hoofd.
0: Nee.
1: Leiden.
0: Leiden.
1: Kijk.
0: Leiden.
1: Dus,
0: ja.
1: Leiden.
0: Tweedejaars archeologie. Ja.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een beroep wat je niet. Daar kan je geen kennis mee maken op, denk ik, de beroepscampus.
0: Nou, nee, dat denk ik niet. Maar wat zij doet, is zeg maar af en toe naar de RGO toe, waar ze vandaan komt ook.
1: Ja.
0: Leerlingen vertellen of zo heet dat.
1: Ja, inspireren
0: dus,
1: dan.
0: Ja, dus dat is de inspiratie dan weer wel. En neemt ze allerlei spullen mee. Oude spullen, inderdaad. Scherven van potten.
1: Ja, ja.
0: En ze hoopt dan zo te inspireren, inderdaad. Om toch die archeologieopleiding te doen.
1: Ja.
0: Daar is gehoor voor.
1: Ja, het is toch nog wel dat de jeugd nu denkt van... ik vind een stoffig beroep.
0: Nee, dat is al lang niet meer. Nee.
1: Ik begrijp dat een van onze redacteuren heeft ook archeologie gestudeerd. En zij is er ook zeer positief over.
0: Ja, nee, dat klopt. Het is ook heel leuk, moet ik zeggen. Nu ik er ook in meegenomen word.
1: Ja, precies. Want in de vakanties heb je opeens een hele andere dochter... die naar bepaalde gebouwen kijkt, denk ik.
0: Ja, zeker. Nou, vooral opgravingen. Die gaan wij echt allemaal langs.
1: Ja, echt waar?
0: Wij zijn in Cyprus geweest. Ik heb ze allemaal gezien.
1: Nou, een mooi bruggetje naar een opgraving die wij hebben ontdekt.
0: Kijk.
1: Ja, althans, we kregen een tip van een bezoeker van een bos... op het eiland. Maakt nog even niet veel bekend, want we hebben nog niet gepubliceerd.
0: Oh.
1: Maar hier in Archipel Actueel bespreken we ook onderwerpen die nog...
0: Actueel gaan worden.
1: Zo is het. En er is ergens een opgraving geweest. Althans, daar leek het op. Een grote kuil, professioneel. Ergens in het bos. Staatsbosbeheer wist er eerst niet van. Toen later weer wel. Het is een beetje geheimzinnig. Nou, we hebben de beelden.
0: Ja.
1: En we hebben het artikel. Dus daar gaan we binnenkort plaatsen.
0: Wanneer is binnenkort? Want ik sta te popelen.
1: Oh.
0: Ik kan het ook gewoon vragen straks aan je. Maar...
1: Ja, precies. De planning is van het weekend als er niet veel ook ander nieuws langskomt.
0: Ik snap het, ja, natuurlijk.
1: Ja. Want je weet er nooit natuurlijk wat morgen allemaal gaat gebeuren in de wedstrijd.
0: Uiteraard.
1: Bij DVV 09.
0: Zeker. Onder andere.
1: Ik zie dat je weer een hele mooie muziek klaar hebt staan.
0: Is dat zo?
1: Kan je er iets over toelichten?
0: Nee, absoluut niet.
1: Nou, start hem dan maar in.

0: Nou, dit is een van de twee nummers die ik deze week heb kunnen extraheren van de New Music Friday list. Voor de rest was het helemaal niks. Sorry dat ik het zeg, maar... Oh, ja. Nou ja, dat is iets te snel, maar alle explicit doe ik natuurlijk overslaan.
1: Ja, ja. Ja.
0: En dit vond ik een lekker deuntje gewoon. Lekker uptempo. Nou, hij is van Calvin Harris. En hij heeft Jazzy daarbij gevraagd om mee te zingen. En dat is gelukt wat mij betreft. Lekker deuntje. Hij staat in de playlist.
1: Nou ja, dat is natuurlijk jouw vrijheid als audio samenstemmen.
0: Muziek samenstemmen.
1: Ja, hoofdaudio, weet ik het. Groot woord, maar
0: hoofd heb ik, ja.
1: Oh, ja. Nee, maar als je dat een beetje samenvat, de muzieksmaak van Omroep Archipel, want dan ben je druk bezig met de automatisering die dat natuurlijk doet.
0: Ja.
1: Waar moet je dan aan denken? We hebben het er wel eens eerder over gehad, maar de stijl.
0: Ah, het is natuurlijk, wij moeten natuurlijk een heel breed publiek dienen.
1: Ja.
0: En dat is de moeilijkheid ook een klein beetje. Dus we kijken ook een beetje naar de doelgroep natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is ietsje ouder, denk ik. Sowieso is het jonge publiek niet meer van de radio. Hè. Dat is, dat kunnen we ook wel gewoon zeggen.
1: Ja. Ja. Dus wat wel leuk is, gelijk een zijweggetje.
0: Zeker.
1: Dat oude muziek van de radio dan, dat het weer terugkomt op TikTok.
0: Ja, dat is heel tof.
1: Dat gewoon de oude hits.
0: Okay,
1: dat het weer terugkomt op TikTok.
0: Ja, dat is heel tof.
1: Dat gewoon de oude hits.
0: Oké, dat vind ik

0: Weer een ander brugje.
1: En content. Oh, je wilde eerst dit brugje.
0: Nou, ik dacht misschien wil je het nog afronden, de muzieksmaak. Maar
1: nou, het is zo breed mogelijk toch wel. Maar we toch met in de achterhoofd dat we een iets ouder publiek hebben. Dus we horen veel 80 en 90 en 70 hebben we ook.
0: Maar er komt ook wel weer nieuwe muziek
1: tussendoor. Zeker. Ja. Ik vind ook wel dat dat moet. Omdat de muziekmix moet interessant zijn. Dus, dus we hebben best wel een breed palet. En het uurgetal, zoals het heet. Dus wanneer komt de plaat, na hoeveel uur komt die plaat weer terug, als hij al een keer gedraaid is, is bij ons heel hoog. Dus 75 uur.
0: Ze hebben een goede mix. Je hoort niet zomaar weer hetzelfde.
1: Nee, dat duurt heel lang. Dus we hebben ook een heel grote database.
0: Je bent er maar druk mee.
1: Ik ben er druk mee, dames en heren.
0: Je had het over platform.
1: Want content en platform.
0: Ja.
1: Kan je er iets over vertellen binnen de publieke omroep? Ik doe er iets aan snijden.
0: Je doet op de inhoud van de nieuwsbrief die wij ook
1: Ja.
0: Nou ja,
1: misschien even in het kort voor de luisteraar.
0: Kort voor de luisteraar. We werken toe naar 2028. De streekomroepen die krijgen een nog belangrijkere taak in het bestel. Mm-hmm. Je hebt landelijk, regionaal en lokaal. Dat heet dan een streekomroep. En het is belangrijk dat je de publieke mediataak uitvoert. En dat is de burger informeren. De waakhond, hè. En dan waarheidsvinding. En wat wij nu mee bezig zijn binnen de organisatie, de omroep, is niet het kanaal, maar het verhaal staat centraal. Ja. Dat is een beetje de slogan.
1: Oh, mooi.
0: En dat betekent zoveel dat je hebt een verhaal, een lokaal verhaal. Mm-hmm. En dat breng je op alle platforms. Want je zei net al, de radio, dat is een bepaald publiek. Dat is misschien een wat ouder publiek. Mm-hmm. En de socials, ook verschillende leeftijden. Het idee is dus, je hebt een lokaal verhaal. Bijvoorbeeld de robotgrasmaaiers. Die gaan nu gekocht worden en geïnstalleerd bij alle voetbalvelden. Dan kan je daar een online verhaal maken. Dus dat is een tekstbericht op de website. Mm-hmm. Vervolgens wordt het bijvoorbeeld een explainer of een short of een reel op TikTok, Insta, Facebook.
1: Ja, ja.
0: En gelijk een audio-item op de radio. Wat dus tussen de muziek waar we het net over hadden geprogrammeerd wordt. Mm-hmm. Waarbij dus het idee is dat je altijd naar Omroep Archipel kan luisteren. En dat eens in de zoveel tijd hoor je gewoon het actuele nieuws.
1: Ja.
0: Dus als het op de website komt, komt het ook direct op de radio.
1: Je komt het altijd weer tegen op een andere plek.
0: Op al die verschillende kanalen. En dan natuurlijk de televisie nog niet te vergeten.
1: Zeker.
0: Daar is het ouderwetse tekst-tv. Mm-hmm. Maar daar wordt altijd nog steeds goed naar gekeken. Dus ook op die manier kan je daar je doelgroep bereiken. Dus de volledige breed. Dus niet meer denken in kanalen, maar in verhalen.
1: Ja, top.
0: Kort samengevat.
1: Dankjewel. Ja.
0: Ik heb nog een nieuwtje over Stichting Trots op Flaké.
1: Mm-hmm.
0: Want zij gaan verder als TOF. Dus TOF. En weet je waarom? Ja, als je het bericht hebt gelezen, dan weet je het. Maar wat denk je? Waarom hebben ze opeens hun naam veranderd?
1: Nou, dat is voor de duidelijkheid denk ik gewoon.
0: Ja, en verder?
1: Ja, ik zit in
0: je probeert er omheen te praten.
1: Ja, ik probeer iemand erom.
0: Nou, Trots op Flaké of Trots op Goeree over Flaké. Oh, welke van de twee is nou de politieke partij?
1: Ja, daar zit je ook nog mee natuurlijk. Ja, precies. Ja, nou, zo was het. Ja.
0: En dat heeft dus de laatste maanden regelmatig voor verwarring gezorgd, zegt de stichting. En daarom hebben ze gekozen om Stichting Trots op Flaké om die naam te veranderen naar TOF.
1: Tof.
0: T-O-F.
1: Ja.
0: De stichting zegt hiermee te willen zorgen voor meer duidelijkheid en een herkenbare uitstraling. En naast de nieuwe naam TOF wordt ook op de online kanalen vanaf nu gebruik gemaakt van de hashtag TOF Eiland. En dit wordt ook de naam waaronder de stichting op social media actief is. TOF wil met de naamsverandering verdere verwarring voorkomen en benadrukt dat dit nadrukkelijk niet is bedoeld als kritiek op Trots op Goeree over Flaké. En daarover gesproken, dat is weer een ander brugje. Ja. Binnenkort wordt het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd.
1: Zeg.
0: Maar wanneer mag ik het nog niet zeggen? Dat heb ik onder embargo begrepen.
1: Oh,
0: dat heb je alweer als hoofdredacteur. Mm-hmm. Maar dat wordt binnenkort gepresenteerd. Dus we gaan. Ik moet echt niet te veel zeggen nu. Maar ergens in de nabije toekomst kunnen we bespreken wat er in het coalitieakkoord staat.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Erg benieuwd.
0: Ja.
1: Volg ons, zou ik zeggen.
0: Zeker. Op dus de verschillende kanalen.
1: Daarom.
0: Ik wil een brugje maken naar de stekjesmarkt, maar ik zou geen idee weten hoe we dat gaan doen.
1: Gaat niet lukken.
0: Nee, gewoon één keer bam naar de stekjesmarkt.
1: Ja, knal er maar in hoor.
0: Ja. Heb je ooit wel eens van gehoord van de stekjesmarkt?
1: Zeker.
0: Om daarmee te beginnen? Niet. Ik zie al je hoofd
1: schudden. Jawel.
0: Oh, jawel.
1: Ja. Nee, tuurlijk.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Nou, het item komt morgen in Lokaal. Dat is het programma bij Rijnmond.
1: Ja.
0: Waar de gezamenlijke streekomroepen samenwerken met Rijnmond. En Rijnmond zendt daar dus reportages van de streekomroep op uit. En deze week was Rijnmond op bezoek. Dus we hebben de aankondigingen, weet je wel, hebben we opgenomen op het eiland.
1: Okay.
0: Bij de slikken van Flaké.
1: Ah, cool. Ja.
0: En deze keer zijn er twee repos van ons te bekijken. En eentje is de stekjesmarkt. Want de Stekjesmarkt die heeft inwoners

0: en asielzoekers bij elkaar gebracht in Sommersdijk bij Goed voor Goed. En om ontmoeting en het oefenen van de Nederlandse taal te stimuleren, organiseerde dus het COA, Kringloop Goed voor Goed en taalbegeleiders op woensdag 3 juni een stekjesmarkt in Sommersdijk. En inwoners en bewoners van de asielopvang in Stellendam kwamen daarbij samen om plankjes te ruilen en met elkaar in gesprek te gaan. Het vond plaats in Sommersdijk, waar Goed voor Goed zit, Charity Reuse. Mm-hmm. En bezoekers konden plantjes ruilen of meenemen, maar ook met elkaar in gesprek gaan. En volgens de organisatie draaide de middag vooral om ontmoeting en het oefenen van de Nederlandse taal in een informele setting. Wat ik wel leuk vond om te zien in de reportage was dat op het einde vertelde een meneer dat hij in... Ik kijk even achter me bij de redactie. Weten we nog waar die meneer vandaan kwam? Oeganda? Nigeria. Die was daar opgegroeid met zijn oma, dacht ik, op de landbouw. Dus als boer daar. Mm-hmm. En dat hij dus Holland als compliment gaf dat de agricultuur hier zo goed geregeld is. Dus hij zegt ook van ik vind Nederland zo fijn tweede thuisland, omdat je daar ook heel veel met landbouw bezig bent.
1: Ah, ja, zo.
0: En okay. Ja, hij gaat dus dan, neem ik aan, als ik hem zo goed begrijp, gaat hij dus proberen om wat te betekenen in de landbouw.
1: Ja, top.
0: Met zijn inzet.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, de reportage is te bekijken op de website, op ons tv-kanaal en dus in het programma Lokaal van Rijnmond. En straks gaan we praten met Sam.
1: Ja.
0: Sam is live vanaf Oudorp vanavond. We hadden het er net al over.
1: Ja, zeker.
0: En dan ben ik benieuwd of dat hij zijn programma daar ook op heeft aangepast. Misschien
1: nou,
0: bepaalde gasten en zo.
1: Ja, dus, dat is natuurlijk wel een goede
0: vraag. We gaan hem straks eens even in de uitzending trekken.
1: Nou, lachen.
2: 2, 3, 1.

0: vorige week.
1: Wat?
0: Is dat goed Nederlands?
1: Wat?
0: Een nummer wat we vorige week niet hebben gedraaid. Nou, anyway, u begrijpt het. Ja. Lizzo en Happy To Be. Nieuwe muziek op Omroep Archipel. Archipel actueel. Elke vrijdag van 4 tot 5. We kijken wat actueel was en wat actueel wordt. Samen met Arjan Huizer. Arjan Huizer, dames en heren.
1: Moet je eigenlijk nog zo'n jingle hebben. Arjan Huizer.
0: Die heb je toch nog wel ergens?
1: Ja.
0: Van vroeger?
1: Vroeger, ja.
0: Ja.
1: Ik wilde toch nog heel even terugkomen op Ralf Nieuwenhuizen uit Dirksland. Want hij heeft begin juni de Drone Cup finale gewonnen. Van Future Minds. Als leerling uit VWO 1 van de Prins Maurits in Middelharnis. En hij bleek dus daar de beste dronepiloot van de competitie te zijn.
0: Mm.
1: Ook andere jongeren uit VWO 1 uit Middelharnis hebben hieraan deelgenomen. Net als 14 andere scholen. En het team van Rane, of Rane, R-A-N-E. Ja, dat is moeilijk, hè? Rane, Rane, van den Noord. Heel veel namen staan erachter. Lees op de website, voordat ik het verkeerd uitspreek.
0: Ja,
1: maar goed, ze hebben dus het team heeft een drone gebouwd. Een drone-obstakel. En die hebben dus dan uiteindelijk de tweede prijs gewonnen. En bij het ontwerp ging de mond van een smiley open, waar dan de drone doorheen moest vliegen.
0: Oh ja.
1: Dus ze zijn niet alleen maar met de drone zelf bezig, maar ook met de obstakels die dan zo'n drone moet ontwijken. Het thema van de wedstrijd was drones en entertainment. Vandaar. Ze kregen dus de opdracht om obstakels te ontwerpen dat aan verschillende voorwaarden moest voldoen, waaronder verlichting en bewegende onderdelen. De finale is een onderdeel van een lesmethode waarmee leerlingen technische vaardigheden, creatief en innovatief denken en andere belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ook leerden jongeren over de wereld van de drones, zoals de geschiedenis en de regelgeving rondom het vliegen. Ik wil zeggen, geschiedenis van de drones, die kan toch niet heel erg lang zijn. Althans, niet de drones die wij kennen.
0: Nee, ja,
1: terwijl de drones zelf, ze zijn natuurlijk al langer bezig met het ontwerp. Ik zag gisteren een filmpje van iemand die dan heel erg bedreven is in het zelf bouwen van drones ook. Net zo als hun, maar dan nog wat hoger niveau. En die bouwden echt, ja, het is radio, ik kan het niet goed uitleggen, maar nog
0: heel klein.
1: Zoiets als een lucifer-doosje om het uit te leggen.
0: Ja, je geeft heel klein aan.
1: Met een cameraatje erop. En die gaf een beeld, jongen.
0: Nee.
1: Echt 4K, hoge resolutie, superscherp beeld. En inimini.
0: Het is echt.
1: En die vloog overal doorheen. Want ja, zo'n inimini droontje, die kan natuurlijk de kleinste openingen.
0: Ja.
1: Echt ontzettend gaaf.
0: Ja, dat is echt wel tof, dit. Ja.
1: Tegelijkertijd ook wel weer, dat je zegt, die drones. Ik zag ook de repo op papapam, ik denk dat het de NPO was. Dat de drones bij Bosjes, zeg je dat zo, gemaakt worden. Grote productie voor de overheid.
0: Oh, voor de overheid?
1: Ja. Hey. Ja, het is voor het leger.
0: Oh, voor het leger, ja.
1: Het is ook het Nederlandse leger.
0: Nou.
1: En als je dan denkt aan de droneshows, weet je, met al die lampjes.
0: Zeker, ja.
1: Maar die drones zijn niet drones met lampjes, maar dat zijn gevechtsdrones. Dan denk ik wel van, nou, dat is wel heel veel zwermen drones. Gebeurt natuurlijk, de oorlog van vandaag de dag, wordt het ook al gebruikt.
0: Het zijn al zwermen natuurlijk.
1: Maar het wordt alleen maar erger.
0: Ja.
1: Dus het is wel jammer dat altijd met de innovatieve zaken, dat er altijd weer negatief ook aan vasthangt. Net zo met AI, dat wordt positief ingezet. Maar aan de lopende band worden bedrijven nu gehackt, websites gehackt. Dankzij, zeg maar tussen haakjes, de inzet van AI.
0: Ja.
1: Die veel sneller lekker kan ontdekken. Ook vandaag weer in het nieuws dat waarschijnlijk een oud programmeur van Windows, dat is nog even speculatie, maar die heeft allerlei lekken ontdekt in Windows.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan krijgt hij daar geen bounty voor. Want de bounty is een bedrag wat je krijgt als hacker. Als je aangeeft, hey, er zit een lek in jouw software.
0: Ja, ja.
1: Die moet je gaan repareren. Maar die heeft gewoon nog 7 serieuze lekken ontdekt in Windows.
0: Oh.
1: Die dus nog niet gedicht zijn. En waarbij die dus, de exploit, dus de code om te kunnen hacken, heeft hij ook gewoon online gezet.
0: Oh ja.
1: Dus kwaadwillende.
0: Ja, maar dat is hetzelfde met Mythos. Ik bedoel, dat ken je ook.
1: Van Claude.
0: Van Claude.
1: Claude en Traffic.
0: En die doet dat gewoon eventjes op zichzelf. Alle gaten. Ja.
1: Nou, en die versie, maar dan een iets minder geavanceerde versie, die is deze week uitgekomen. En nou ben ik even de naam, ik wil zeggen Farp, dacht ik dat het heet. Maar Farp klinkt meer als een windje.
0: Een windje.
1: Een windje. Als ik nou even heel snel de tijd volpraat en dan ondertussen de letters intyp van Claude, dan kan ik het misschien wel even heel snel zien. Nou ja, maakt ook niet uit. Fable. F-A-B-L-E.
0: Oh, oké. Okay. Fable.
1: Fable.
0: Ja, denk het, ja.
1: Ja. Ja. Ik ben Spaans aan het leren, dus Engels is...
0: dan wordt dat niks.
1: Is er bij mij eventjes niet meer bij. Die tongval is toch heel anders. Maar Fable dan, Fable 5, dus de opvolger van Opus 4.8...
0: Ja, ja.
1: Die kan weer ontzettend snel programmeren achter elkaar. Dus die geef je als programmeur een opdracht.
0: Ja.
1: En dan gaat hij net zo lang door... tot hij het einddoel heeft bereikt wat je hebt aangegeven. En als je dat maar goed genoeg doet, dan is hij uren bezig aan het bouwen. En dan staat er ook gewoon echt een dijk van een stuk software.
0: Nee.
1: Ja, het is ongelooflijk hoe snel dat allemaal gaat.
0: Ja.
1: Het is de vraag waar het eindigt.
0: Nou ja, dat is inderdaad. Maar we kunnen altijd de stekker trekken. Hè? Dat zei ik een tijdje terug al.
1: Ja, maar.
0: Maar en dan komt het.
1: Daar zag ik ook weer een filmpje.
0: Oeh.
1: Ja, wat doe ik heel de dag? Nee, filmpjes kijken.
0: Ja, filmpjes kijken.
1: Nee, een robot met AI in zich. Die heeft gewoon in China of Japan een kind verwond. Omdat die was aan het dansen. Het was een dansshow.
0: Oh, die heb ik gezien, ja.
1: Nou, en die stompt gewoon dat kind. Uiteindelijk niet zwaar gewond, gelukkig. Nee, nee. Maar die stompt gewoon dat kind in zijn buik.
0: Ja, ja, terecht ook.
1: Het kind stond er dichtbij. Maar ja, daar trek je dus niet zomaar de stekker uit. Want dat ding is zelfstandig. Heeft dan die de zaak is intelligentie in zichzelf zitten. Dat is een heel zwaar ding, met allerlei mechanismen natuurlijk erin. Ja. Dan moet je er bovenop springen om daar ergens de noodstop uit te trekken. Dus ken je die film nog met Will Smith?
0: Ja, zeker.
1: Nou, daar moest ik een beetje aan denken. iRobot.
0: iRobot, ja, zeker. Ja.
1: Ondertussen zit ik te denken aan Sam van jouw Weekendstem.
0: Ja, hij probeert ons te bereiken, maar wij horen het niet. Dus ik zal hem even terug...
1: Oh, je krijgt hem niet gelijk op de lijn.
0: Bellen, denk ik. Nee, ik hoor niks overgaan. Dus de... Praat dan nog even door. Heb je misschien nog een leuk berichtje?
1: Jazeker. De dorpsraden van Goeree Overvlak die willen grastegels tussen graven voor betere bereikbaarheid. Dat zijn de dorpsraden van Stellendam en Oudorp. Maar wellicht ook dat andere dorpsraden gaan aansluiten. Samen met enkele begrafenisondernemers van de Kof van het Eiland hebben ze bij de gemeente gevraagd om aanpassingen aan twee begraafplaatsen. En ze vragen vooral aandacht voor het ontbreken van de paden tussen de graven. Het gaat om de nieuwe begraafplaatsen De Statendam in Stellendam en De Kleistee in Oudorp. En eigen zeggen, ik quote even, op dit moment bestaan beide begraafplaatsen uit een groot grasveld met graven. Er zijn geen verharde paden tussen de graven aangelegd, maar alleen een groot pad rondom de grote velden. Dat valt te lezen in de brief. En je hebt inmiddels Sam aan de lijn.
0: Zeker.
1: Als jij ook je microfoon weer aanzet.
0: Ja, ja, maar dat... Ach joh, je weet het. Hè. Ja, zullen we hem even introduceren?
1: Nou, heel even... Ja, daar is hij alweer. Sam van je weekendstem. Nou, Sam van jouw weekendstem. Aan de lijn. Maar ik wil toch nog eventjes mijn bericht afmaken. Want dan kan het Sam. Want Sam, heb je wel eens een strandrolstoel gehuurd in Oudorp?
0: Is dat wel een vraag, man?
1: Ja, nee, maar dat is de vraag van vandaag. Dat gaat over het bericht. Heb je mijn vraag gehoord, Sam?
2: Nee, er staan hier heel veel mensen tegen me te praten, maar vertel hem nog een keer.
1: Ja, je bent nu in de uitzending, dus iedereen moet eventjes...
2: Ja,
1: heb jij wel eens een strandrolstoel gehuurd in Oudorp?
2: Een strandrolstoel? Nee, nog nooit gehuurd.
1: Nee, je kent het wel, denk ik, hè?
2: Ik heb wel eens gezien, ja.
1: Ja, nou, het bericht waar...
2: Van die grote banden heeft dat ding.
1: Ja, ja, precies, ja. Nou, er was net een bericht aan te behandelen over de begrafenisondernemers bij Stellendam en Oudorp. Die moeten dus een strandrolstoel huren... om mensen die de slechte been zijn op een begraafplaats te kunnen vervoeren. Omdat gewoon de graven niet goed bereikbaar zijn.
2: Oké.
1: Precies, oké. Zo gaan we eraan staan. Dat zijn de problemen vandaag de dag, Sam.
2: Ja, dat is nog best wel zwaar door het zand heen ploegen.
1: Nou ja, los nog van de kosten. Want ze moeten dus blijkbaar ook gewoon de rolstoel huren.
2: Huren, ja.
1: Erwin, ik mis muziek op de achtergrond.
0: Dat snap ik.
2: Maar dat maakt niet uit.
0: Er is ook geen muziek op de achtergrond.
1: Wat zei je, Sam?
2: Ik zeg, mijn stem is voldoende, toch?
1: Ja, dat is ook
0: schitterend.
1: Zo. Nou, ik rond het bericht eventjes af. Ze hebben dus gevraagd om grastegels tussen de graven voor betere bereikbaarheid. En verder zouden de indieners graag de beplanting willen laten uitbreiden en alle velden van meer bomen, heggen, heesters en laagbloeiers willen laten voorzien. Dat zijn nogal wat wensen. En we gaan volgen of dat gehonoreerd wordt door de gemeente. Maar we blijven een beetje in Oudorp, want daar ben jij, Sam. Hoe is het daar ondertussen? Want het is nog niet begonnen. Pas vanavond om 6:30, begreep ik. Maar is de sfeer daar al een beetje te proeven?
2: Nou, er is alleen nog helemaal niemand.
1: Is er een sfeer.
2: En toch er is... Ja, we hebben
1: jij maakt de sfeer.
2: Aanstaan, hè?
1: Oh, je hebt de muziek al vast aanstaan. Ah, leuk.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Net waren jullie nog even in de lucht om het WFW-toernooi te promoten.
1: Kijk. En, voor niemand die er is, maar...
0: Nee, precies. Iedereen die er was, die was weg op een gegeven moment. Ja, goed.
2: Ja, nou ja, goed. Kees zit te schreeuwen, wij maken zelf de sfeer. Nou, dat kan ook.
1: Heel goed. En wat voor sfeer ga jij vanavond tussen 7 en 9 neerzetten?
2: Nou, inderdaad, het sfeer, zeker, met lekkere muziek. En we hebben leuke interviews met jeugdspelers. Ah. Want vanuit de hele regio komen voetbalclubs hier. Nou ja, dus 24 uur lang voetballen. En ik ga wat jeugdspelers spreken en iemand van de organisatie.
0: Kijk.
2: Dus, het wordt heel druk, ja. En ik heb gehoord dat er allemaal ook verschillende spellen te doen zijn buiten het voetbal om. Dus je kan hier boksen. Nou, ik zag net al stammen staan waar er een hakbel bij staat. Dus dan kan je ook nog eens een beetje gaan inhakken op bomen, zeg maar.
0: Ja, lijkt me heerlijk.
1: Ja, nou, precies. En kan je uitleggen voor de luisteraars waar jij nu bent?
2: Ja, Sportpark de Kruse bij DFB. En nou goed, wat wel leuk is voor ons, als jij als je nu luistert en je denkt, nou, ik wil eigenlijk vanavond langskomen. Dat is leuk, want je wordt heel gezellig welkom geheten. Er staan daar van die, hoe noem je die dingen, die dan in de lucht gaan door middel van wind.
1: Oh ja, ja.
0: Vliegers?
1: Nee, oh. Ja, van die luchtbanners.
0: Die dingen,
1: speciale
0: die buizen. Ja.
1: Oh, leuk.
2: En als je dan een stukje doorloopt, kom je meteen bij de locatie studio van de Omroep. Dus dat is al helemaal gezellig, hè?
1: Nou, en dat wil ik graag weten, want wat is dat voor iets? Voor mij is het best wel een soort van, ja, het is geen glazen huis, want het is wel dicht. Maar je hebt wel een mooie luxe portercabin volgens mij onder je.
2: Dat klopt, ja. Jij hebt gewoon een soort kantoorbouwkate, als het ware.
1: Bouwkate.
2: Nou,
1: daar
2: staat dan
1: alle. Ja. Bouwkate. Nee, ik wil zeggen, ik zei bouw. Je hebt iets onder je bouwkate. Nou, dat maakt niet uit.
0: Weet je niet.
1: Precies. Nee.
2: We hebben in ieder geval een bouwkate met een tent eraan. Daar gaan we dan alle programma's vandaan maken. Ja. En iedereen die langsloopt, die zien dat we er staan. Dus dat is wel helemaal gaaf natuurlijk.
1: Heel leuk. En de muziek staat dan natuurlijk ook op.
2: Ja, keihard.
1: Ja, want de muziek die überhaupt op de 24 uur daar is te beluisteren, is dan ook afkomstig van Archipel? Of is er ook nog wel een andere?
2: Zeker.
1: Oh, oké. Okay. Ja,
2: dus er wordt wel een. Er staat wel een podium met een DJ, maar wij gaan veel te hard uitzenden. Dus
1: je gaat eroverheen. Ja.
2: Nee, zonder gekheid.
1: Nee, niet.
2: Ze gaan wel inderdaad, als die DJ niet rijdt, gaan ze het radiosignaal erop zetten.
1: Leuk.
2: Op het podium.
1: Ja. Ja.
2: En het is gewoon heel gaaf. Ja, we hebben een stuk of 3-4 velden. En rond die velden zijn wij ook te horen. Dus dat is heel gaaf.
1: Ja, ja. Nou, zo te horen heb je er heel erg veel zin in. Wil je niet al eerder lekker beginnen? Dat je zegt van, ik begin om 6 uur.
2: Ja, er moet ook gegeten worden.
1: Kijk, en dat is gewoon discipline, Erwin.
2: En de stream staat niet ingepland.
1: Nee, maar daar kunnen wij voor zorgen. Maar je hebt gelijk. Zeker, dat kunnen wij voor je doen. Maar als je wil eten, Sam, dan moet je dat zeker doen.
2: Ik wil wel even knabbelen, ja.
1: Ja, precies. Maar je had eerst het idee om 24 uur ook door te gaan, hè? Maar uiteindelijk hebben we dat toch niet gedaan?
2: Nee, dat was het plan inderdaad. Ja. Maar we dachten, we gaan gewoon verschillende programma's hier vandaan maken.
1: Ook leuk.
2: En dan, is ook leuk, zeker.
1: Ja,
2: dus elk uur komen er verschillende gasten van de organisatie. Die komen dan een soort update geven. We hebben nog een telefonisch interview uit mijn hoofd. En we gaan gasten spreken die dan het veld afkomen. Verschillende teams spreken we. Dus het wordt een hele leuke uitzending.
1: Ja, en dat is morgen van 7 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds, hè? Begreep ik.
2: Klopt,
1: ik dacht van 7 tot 7, maar.
2: Ja, er wordt ook nog een finale gevoetbald.
1: Ah.
2: Dus dat moeten we ook meenemen natuurlijk. Ik heb altijd tegen DVV gezegd, als het een finale gevoetbald wordt, dan is dat ietsje belangrijker dan het 24 uur snor. Dus dan zijn we daar gewoon live bij.
0: Kijk, ja.
2: Dus dan gaan Mark van de Omroep, die gaan erheen als verslaggever.
1: Leuk, leuk, leuk. En jij bent vanavond dan daar, maar je bent morgen ook in Oudorp, hè, begreep ik?
2: Ja, en vannacht. En,
1: Je blijft dan slapen in Oudorp dan. Ja.
2: Er staat een luchtdekje voor me klaar. Ja.
1: Nou Sam, ik wens je heel veel plezier en succes. En we gaan je morgen dan wel zien, denk ik, in de leven te leiden.
2: Yes, tot morgen, zeker.
0: Succes. Doei.

0: Nou, dat is de tweede plaat die ik deze week heb kunnen vinden in de nieuwe muzieklijst. Mijn favorite, Bakermat uit Nederland. En Rainy. Wat een fijne plaat. I Love Life. Misschien wat voor Sam straks om, om te gaan draaien in, op locatie, wie weet.
1: Ja, echt van die muziek die je ja, ook bijvoorbeeld op een standtent kan draaien.
0: Nou ja,
1: daar heb ik het vaker over gehad, met ja, het mooie weer.
0: Heerlijk.
1: Dat je aan gaat komen, hopelijk.
0: Laten we het hopen inderdaad.
1: Toch, ja. In Lokaal, morgen bij Rijnmond, is ook de reportage van ons te zien over de veranderingen die een bezoek aan de eilanden in de Revelingen aangenamer moeten maken. We zijn daar, hebben we het daar vorige keer over
0: gehad? Ja, zeker.
1: Ja, dat ja, we op bezoek zijn geweest op de archipel.
0: De archipel.
1: Ja. En ik heb gelijk aan Ruud, de presentator van Lokaal, uitgelegd waar dus onze naam vandaan komt.
0: Want ja,
1: dat komt van eilanden, hè, goede overgeving.
0: En wat vond hij ervan?
1: Ja, leuk.
0: Ja, ja, toch?
1: Om dat ook weer eens te horen.
0: Ja.
1: Sowieso vindt hij het leuk om op ons eiland te vertoeven.
0: Oh, echt waar?
1: Dus dat vind ik wel weer positief. Ja, want uiteindelijk hadden we eerst, geloof ik, uit mijn hoofd Dennis als presentator die langskwam.
0: Mm-hmm.
1: Ook een hele fijne kerel trouwens. En wat is natuurlijk ook leuk om gewoon de bekende Ruud
0: langs te hebben. Ruud van Os, maar dat is die andere Ruud.
1: Nee, Ruud van Os, dat is de hoofdredacteur.
0: Ja, ja.
1: Maar Ruud de Boer,
0: dat
1: is weer de presentator van Lokaal.
0: De Boer.
1: Ja. En die heeft elke ochtend heeft hij de Boer op.
0: Ja.
1: En daar zijn we dan ook weer in te horen als streekomroep. Dat rouleren we dan om de zoveel dagen. Dan hebben we rond de klok van 11:30 uit mijn hoofd. Dan kunnen we even vertellen waar we mee bezig zijn.
0: Mm.
1: En dan op de zender van Rijnmond wordt dan verspreid wat we aan het doen zijn. Ja, en wat we aan het doen zijn is alweer voorbereiden voor de volgende week. Want ook volgende week zijn er allerlei items die we gaan filmen. En die gaan wij dan weer bespreken in Archipel Actueel. Want ik zie op de klok dat we er alweer doorheen zijn.
0: Nog een half minuut.
1: Wat dat er gaat, kun je nog een blaadje draaien.
0: Daarom.
1: Hey Erwin, bedankt voor deze aflevering weer.
0: Jij ook.
1: Was gezellig.
0: Ja, zeker.
1: Volgende week weer een nieuwe aflevering tussen 4 en 5 op Omroep Archipel. Archipel Actueel. En mocht je nou zelf nieuws hebben, welkom op redactie@omroeparchipel.nl.
0: Veel plezier met de komende uitzendingen, want er is veel aan de hand binnen Archipel. Een heel fijn weekend.
2: Lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4:00 middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter, hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oud-premier Mark Rutte wordt vandaag gevoerd door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van de overleggen die destijds in het Catshuis en het Torentje werden gehouden, zijn geen notulen gemaakt. Volgens Rutte was dat niet per se een bewust besluit, maar simpelweg de standaardprocedure. Bij dit soort informele overleggen werden nooit notulen bijgehouden, zegt Rutte. Maar dat antwoord leidt tot grote frustratie bij commissielid Anne-Lotte Lammers. Zij benadrukt dat het hier wel ging om de aanpak van een enorme crisis en niet om een alledaags informeel gesprek. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam, dat meldt de NS. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:15 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4:00 middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel van SpaceX schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog... waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. Hierdoor is Musk in zijn eentje nu rijker dan de armste 46% van de hele wereldbevolking samen. En dat is een groep van zo'n 3,8 miljard mensen. 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep wadlopers worden gered. Een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met twee voormalige cliënten. De man werkte 2,5 jaar op een woongroep in Druten voor mensen met een verstandelijke beperking, dat meldt Omroep Gelderland. Volgens justitie had de zorgbegeleider in die periode misbruik gemaakt van twee kwetsbare vrouwen. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van 30 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar. Maar de rechtbank kwam tot de conclusie dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is en heeft de man vrijgesproken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belske. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu jouw weekendstem. Omroep
1: Archipel. 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op...

0: Je hoort de muziek van Alessio en natuurlijk Last Week Recise. We zijn erbij hier op Oudorp bij het WFB 24 uur toernooi voor het goede doel. 24 uur lang non-stop voetballen.
1: Voetbal, interviews en informatie uit de streek. Omroep Archipel, live vanaf VV WFB. Omroep Archipel.

0: 7 tot 9 een live uitzending maken. En het wordt gewoon een hele gezellige avond. Ik ga zo meteen wat interviews afnemen met onder andere publiek, jeugdspelers en de organisatie over dit geweldige evenement. Want spelers en teams vanuit deze hele regio die gaan hier geld ophalen voor het goede doel. Stichting Zeeuwse Ambulancewens en het Ronald McDonald Kinderfonds. En daar gaan wij dus verslag van doen. Morgen ook. Van 7 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Hier in ieder geval vanaf Oudorp bij WFB. Sportpark De Kruse. Mocht je het leuk vinden om langs te komen, zeker. Dat is allemaal mogelijk. Er zijn leuke dingen te doen, ook buiten het voetbal om. Genoeg dingen om te doen dus. Naar de muziek gaan we zo meteen. As is Am, Ed Sheeran. Maar eerst Echo Smith. En dit is Cool Kids.
1: Cool to me is kind of being
0: you. Bij de streekomroep van Goeree over Vlakke. Leuk dat je luistert. Tot 9 uur ben ik bij je. Met interviews en headlines uit de regio.

0: welk team die speelt, et cetera.
1: Ja? Ja, we staan hier op het WFB 24 uur toernooi. Ja, en Tim, het is gezellig druk, hè?
2: Nou, ik kan je bijna niet zien. Zo druk is het.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik sta zo wat richting het complex en ik sta hier met Eline. Goedenavond. Goedenavond, Eline.
3: Goedenavond.
1: Hey, hoe oud ben jij?
3: 24.
1: 24. En jij gaat hier voetballen. Voor welke club?
3: Snowsports, dat is een skischool.
1: Voor een skischool? En dan ga je voetballen?
3: Ja.
1: Oké, en geeft die school zelf ook voetbal?
3: Nee, dat niet. Ja, ik voetbal zelf wel, maar de skischool niet.
1: Bij welke club voetbal je?
3: SV Kilder.
1: En waar zit dat?
3: In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek?
3: Ja.
1: Zo, dus dat was een tijdje hier naartoe.
3: Ja, zeker.
1: Hey, hoe laat moet je beginnen? Of heb je al gevoetbald?
3: Nu zo.
1: En tegen wie?
3: Geen idee.
1: Dat weet je niet. Hey, je staat hier natuurlijk op het 24 uur toernooi club. Weet je ook waarom je speelt?
3: Voor het goede doel.
1: En welke goede doelen zijn dat?
3: Geen idee.
1: Oké, hey, tot hoe laat op het 24 uur toernooi?
3: Tot laat volgens mij.
1: Oké. En daarna gaan jullie weg of blijven jullie nog even hangen?
3: Nee, blijf even hangen voor het nageltoernooi.
1: Voor het nageltoernooi? Is dat er ook?
3: Jazeker.
1: Oké, en ga je dat zelf doen of doe je er gewoon aan mee?
3: Nee, dat doen we aan mee. Als skileraren moeten we daar het goede voorbeeld geven.
1: Ja, zeker, zeker. Het goede voorbeeld aan wie?
3: Aan de rest, hoe het nagelen moet.
1: Oké, superleuk. Wens ik jou nog een hele fijne avond.
3: Ja, dankjewel.
1: Hey, super. Ja, goed, dat was Eline. Dus uit de Achterhoek. Zo, daar zijn ze ook gewoon. Komen ze gewoon hier in de Oudorp toe voor dat 24 uur toernooi. Zometeen nog veel meer interviews. Onder andere met de organisatie. Ja, en met nog veel meer jeugdspelers.

0: We zijn hier bij het 24 uur toernooi op natuurlijk het sportcomplex van WFB De Kruse in Oudorp. Wie ben jij en waar kom je vandaan?
1: Ik ben Brent Tanis, ik kom uit Oudorp en ik doe mee om Oudorp te vertegenwoordigen.
0: Ja, want hoe vind je het om mee te doen aan dit evenement?
1: Ja, het is mooi, mooi dat dit altijd geregeld wordt. Er gaat veel moeite in en mooi dat zo voor het goede doel lekker een potje kan voetballen en hopelijk nog een beker binnen kan halen.
0: Ja, want voor welke goede doelen spelen jullie?
1: Wat zeg je?
0: Voor welke goede doelen spelen jullie?
1: Ja, voor het McDonald's, Ronald McDonald's Fonds en voor het Zeeuwse Wens Ambulance.
0: Ja, nee, dat zijn hele mooie dingen. Hey, wanneer speel jij?
1: Wat sinds wanneer?
0: Nee, gewoon wanneer speel je op deze avond?
1: Ik heb over 20 minuten weer een potje. Net een potje gedaan. Helaas 0-0 geëindigd. Ik had er nog een mooie in kunnen tikken, maar ik raakte hem net verkeerd. Dat wel altijd balen met een 0-0.
0: Maar zonder man.
1: Nog een paar potten waarmee je wel kan bewijzen nog.
0: En tot hoe laat zitten jullie?
1: Als het goed is tot rond 11 of zo. En dan komen de volgende teams weer aan de slag.
0: Ja, ja. En wat zou je verbeteren aan dit toernooi als het in jouw handen had gelegen?
1: Zo, dat is wel een... Er was er nog een beetje moeite met welk veld we moesten spelen. Dat was nog aan het eind veranderd of zo. Dus misschien daar nog duidelijkheid in. Maar verder, ja, het is natuurlijk gewoon heel knap dat het wel er staat. Dus chapeau.
0: Ja, en wat betekent dit evenement nou persoonlijk voor jou? Want ja, jullie spelen voor twee goede doelen. Wat vind je daarvan?
1: Ja, ik vind het. Ik kende beide ook nog niet. Ook de wensambulance nog nooit van gehoord. Maar ik vind dat toch wel mooi dat ze, zeg maar... Ik had een beetje gehoord dat ze nog een leuk uitje, zeg maar, konden krijgen. Voor de mensen die het lastig hebben. Ja, dat is mooi dat je daaraan mee kan dragen nog.
0: Ja, en stel de luisterende mensen. En wat zou je meegeven? Van ja, kijk, want je kan hier natuurlijk ook als bezoeker naartoe komen. Waarom moeten mensen hierheen komen?
1: Nou, het in... Er is een grote kans dat er nog bekenden van je zijn als je van het eiland komt of net erbuiten. En er is een hele mooie horeca opgezet. Nog een lekker showtje met een podium. En je kan ook aan allerlei acties, volgens mij een paar loterijen of zo. Kan je ook nog aan meedoen, mooie prijzen winnen. Maar ook gewoon geld doneren aan de goede doelen. Dus alleen maar positieve dingen hoor ik er zelf in. Dus precies.

0: hoorde Justin Wild hier bij Omroep Appel. En cheerio hier bij de streekomroep van Goede Hoop. We zijn live bij het 24 uur toernooi. Dus van WFB. 24 uur lang voetballen voor het goede doel. Ja, en u bent trainer bij WFB?
1: Ja, klopt. JO18 momenteel. Ja.
0: Oké, en wat vindt u van dit evenement?
1: Ik vind het super gaaf. Ik vind het echt leuk hoe het georganiseerd wordt. Mooi om te zien hoe groot eigenlijk het publiek is wat er komt en wat er allemaal georganiseerd is. Echt super gaaf. Dus goed gedaan.
0: En kan je mij meer vertellen over hoe de organisatie is verlopen? Want ik snap best, zo'n groot evenement. Nou, er zijn honderden mensen. Hoe laat je dit allemaal goed verlopen?
1: Nou, dat is wel mooi dat je het aan mij vraagt. Ik vind eigenlijk, ik heb er heel weinig mee te maken gehad als trainer zijnde. Maar ik vind wel dat iedereen die er wel betrokken bij het supergoed gedaan heeft.
0: Ja, toch? Ja, want het is supergoed geregeld, al vind ik het zelf. Hoe train je je club op dit soort evenementen?
1: Nou, eigenlijk valt er niet op te trainen. Het is zoveel verschil, maar je gaat uit van wat je in je team hebt en daar gaan we het mee doen. Hè? En het gaat niet om het winnen, maar het gaat om plezier hebben. En vooral de leeftijdscategorie waar wij in spelen, is dat heel belangrijk. Dus spelplezier.
0: Ja, want welke leeftijdscategorie spelen jullie?
1: Wij zitten nu met kindjes tot 8 jaar.
0: Oké, en van welk tijdslot spelen
1: hun? Zij spelen momenteel van 6:30 tot 8:30.
0: Oké, nou dat is nog bezig nog.
1: Ja, dus we gaan zo de volgende wedstrijd in en dan hopelijk winnen we die. En dan hebben we een leuk toernooi gehad.
0: En tegen welke club gaan jullie nu?
1: Wij gaan dadelijk de laatste spelen tegen, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
0: Ja, hij gaat even kijken, gewoon live in de uitzending. Even het papiertje erbij.
1: Eens kijken. Wij gaan tegen Hellevoet.
0: Tegen Hellevoet. Succes!
1: Wordt een lastige. Maar
0: wordt een lastig?
1: Ja. Ja.
0: Oké, nou ze gaan het winnen dus. Je hoorde net de trainer dus van WFB hierop. Het 24 uur toernooi. En wij van Omroep Archipel doen live verslag.
2: Dit is jouw weekendstem. De lekkerste tracks voor je weekend.
3: Archipel.
2: Alleen op Omroep Archipel.

0: paradise with you. Chasing Paradise hoorde hierbij de steekomroep voor Goede Overvlakke. Je luistert naar Omroep Archipel. Ja, en we staan hier op het WFB 24 uur voetbaltoernooi. Dus voor het goede doel. En ik sta hier naast Nees van VV Stellendam. Hoe was het?
1: Ja, tot nu toe. Eerste wedstrijd.

0: blijf verloren, maar dat maakt niet uit. Kan altijd beter.
1: Kan altijd beter, zeker, want je moet zo meteen weer voetballen.
0: Als goed is wel, ja.
1: Tegen?
0: Dat weet ik niet.
1: Dat weet je nog niet. Hey. Je speelt dus bij VV Stellendam. Waarom wil jij per se meedoen aan dit toernooi?
0: Wij zouden met het hele team zouden wij mee gaan doen. En iedereen vond het een goed plan, dus ja, dan sta je hier.
1: Ja, toch? Hey, van wanneer speel je? Tot hoe laat ga je spelen?
0: Als het goed is, hebben wij de laatste wedstrijd 9:45. Als ik het goed heb.
1: Oké, en is zo'n wedstrijd die je nu aan gespeeld hebt, nou anders dan bijvoorbeeld een competitiewedstrijd?
0: Deze is iets korter. Dus het is veel meer vermoeiend, want je rent alleen maar. En met competitiewedstrijd dan doe je een beetje rustig aan, dat je meer energie over die 90 minuten hebt. In plaats van die 26 dat we nu spelen.
1: Jullie spelen nu de 26 minuten, dat is wel inderdaad flink korter. Voel je je ook extra gemotiveerd omdat je voor een goed doel voetbalt?
0: Om eerlijk te zijn wist ik niet eens dat het voor het goede doel was. Ik dacht gewoon voetballen. Maar het is altijd goed voor het goede doel.
1: Ja, toch? Jullie spelen voor Stichting Zeeuwse Wensambulance en het Ronald McDonald Kinderfonds. Wat vind je daarvan?
0: Ik vind het wel goed. Goede doel is altijd goed natuurlijk. En het zijn goede doelen.
1: Ja, toch? Wanneer is volgens jou nou het, dit toernooi echt geslaagd?
0: Als je of eerste of eerst staat, of in je hoofd eerste.
1: Nou, dat bedoel ik. Hey, hoe zou je dit evenement omschrijven volgens jou?
0: Volgens mij eerst voetballen, daarna lekker derde helft.
1: Daarna lekker derde helft. En daarna?
0: Naar huis toe komen.
1: Dat vind ik een mooie.

0: Je hoorde Russo en Luna met Voorbestemd hier bij Omroep Archipel. De streekomroep voor Goede Overlijke. Ja, en we doen tot in ieder geval vanavond 9 uur live verslag van het 24 uur toernooi van WFB. Ja, en ik sta hier met Ronald. Goedenavond. Arnold, ja, ik haal die twee namen altijd door elkaar in. Ik ben nooit goed met namen, maar ja, hoe verloopt het tot nu toe?
1: Nee, super. Kijk, om 6:30 is het toernooi natuurlijk begonnen. Altijd is het begin natuurlijk een klein beetje strubbeling. Er is een team niet op komen dagen. Er moet even het schema aangepast worden. Maar daar zijn de mannen van de toernooicommissie extreem getraind in. En dat is een fluitje van de cent. Dat wordt zo opgelost. Nou, we hebben een mooie aftrap gehad met de oudste en jongste spelend lid van onze club. Dat ging perfect. Vuurwerk gehad, dus een spectaculaire opening wat mij betreft.
0: Zeker.
1: En 6:30 zijn los. Ze zijn allemaal aan het spelen.
0: Ja, jullie gaan dus 24 uur lang door. Wat houdt dit evenement precies in?
1: Nou goed, onze vereniging bestaat dit jaar natuurlijk 75 jaar. Dat is een beetje de aanleiding dat we dit evenement organiseren. Totaal hebben we ongeveer 25 teams binnen onze vereniging. En ieder team heeft vandaag zijn eigen toernooi. Dus we hebben eigenlijk 25 toernooitjes die we aan elkaar plakken. In totaal zijn we met 140 teams. Ik kan alle getallen opnoemen. 62 scheidsrechters, 10 mensen achter de bar, enzovoort, enzovoort.
0: Heel veel mensen dus nodig. Wat maakt dit evenement nou anders dan andere voetbalevenementen?
1: Nou ja, dit is wel... Kijk, 24 uur, dat zie je niet vaak. Ik denk dat het nog heel lastig is in de huidige tijd om zulke evenementen met heel veel vrijwilligers te organiseren. Dat lukt ons wel, omdat het incidenteel is. Zou je dit jaarlijks doen, dit is niet te doen om dit jaarlijks te organiseren. Dan word je er wel veel meer ervaren in, dat wel. Dan gaan dingen nog beter en nog vlekkelozer. Maar dit is de derde keer in 12 jaar. Maar we hebben zoveel mensen nodig en die melden zich ook aan. En die hebben het ook gewoon, die hebben het ook gewoon leuk. Die vinden het fantastisch om hier te zijn. Dus dat is fijn. En wat het zo uniek maakt is s'nachts. Dat is een beetje... Ik heb zelf vorige keer s'nachts gevoetbald. Ja, dat klinkt heel gek, want de lampen gaan aan en dat is net of je 's avonds voetbalt. Maar als je 2:30 moet voetballen s'nachts, dat is gewoon een hele andere beleving. Dat is leuk.
0: Sta je vannacht weer op het veld?
1: Ik sta langs het veld voornamelijk, denk ik. En ik verricht hand- en spandiensten hier om alles goed te laten lopen. Maar deze keer niet op het veld.
0: Niet op het veld. Wel daarnaast in ieder geval. Om alles dus, wat je zegt, goed te laten verlopen. Waarom is er gekozen om, dus een soort van kleine dingetjes erbij te zetten? Zoals muziek, want er staat een podium met een DJ. Je kan verschillende dingen... Ik zag net al hakbijlen staan.
1: Ja, we gaan vanavond vanaf 10:00 gaan we een nageltoernooi. In het Nederlands is het een spijkertoernooi, maar dat is een beetje een Oostenrijkse activiteit. Ik geef in de winter ook skilessen in Westendorf en daar heb ik natuurlijk een beetje het ideetje van meegenomen. We hebben vier houtblokken en we gaan inderdaad een nagelkampioenschap. En we gaan vanavond iemand uitroepen tot Nederlands kampioen nagelen. We hebben ongeveer 45 deelnemers tot nu toe. Er kunnen nog een paar bij. Maar...
0: Hoeveel?
1: Ja, we kunnen nog wel een stuk of 6-7 accommoderen. Maar dan is het wel een beetje vol. En dan ergens rond 12:00 vanavond hebben we dan een Nederlands kampioen nagelen.
0: Hey, en mocht er nou iemand luisteren en die denkt van... ik vind dat WFB-toernooi toch wel erg gaaf om te zien. Mogen mensen die eigenlijk niks met de voetbalclub te maken hebben ook langskomen?
1: Ja, hartstikke welkom. Ten eerste hebben we natuurlijk heel veel geluk met het weer. Gisteren was het echt heel druilerig. En toen zag het evenemententerrein wat we nu hebben ook de troosteloos uit, zeg maar. Maar nu het zonnetje schijnt, we hebben een lekker windje. Dus ik zou inderdaad iedereen willen zeggen, joh, kom langs. We hebben hamburgers, we hebben kibbeling, we hebben frisdrank, we hebben bier uiteraard. Loempiaatjes en lekkere muziek, verschillende DJ's. Met aan het einde van deze avond in ieder geval nog een après-ski uur. Dus we gaan er een leuk feestje van maken, denk ik.
0: Nou, genoeg eten dus. Met deze wind, dan waai je niet van het veld af.
2: Van Olivia Rodrigo. Naar de Kid Laroi.

0: weekend op deze vrijdagavond. Wij zijn er in ieder geval tot 9 uur bij. In ieder geval op deze vrijdagavond van 7 tot 9 hier bij de streekomroep van Goede Overflakke. En we zitten nog steeds op de, nou ja, goed, het 24 uur toernooi hier bij WFB. En in het volgende uur gaan we verder met Caroline Struik, want die gaan we spreken over dus dit evenement. Ook nog wat jeugdspelers. Ik wil nog iemand van DVV09 aan de microfoon trekken. En natuurlijk ook nog wat, nou goed, in ieder geval clubs buiten het eiland, dat is ook wel leuk. Ik heb nu nog alleen nog maar, ja, buiten dus iemand uit de Achterhoek om van Goede Overflakke gesproken. En van buiten het eiland is natuurlijk ook nog heel leuk. Muziek dus nu nog eventjes van Jelly Roll en Marshmallow. Ja, en dat gaat dan allemaal om Holy Water.
1: Voetbal, interviews en informatie uit de streek. Omroep Archipel, live vanaf VV WFB. Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van $1000 miljard... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep wadlopers worden gered. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendstem. Omroep

0: En je bent hier bij het 24 uur toernooi van WFB. En ja, mocht je langs willen komen, de organisatie zegt dat dat gewoon mag. Hè? En het is rete gezellig hier. Er zijn ook kleine andere dingetjes te doen, zoals nou goed, het nagellakken. Hè? En nou, je kan darten bijvoorbeeld. En wat je ook kan doen, er is natuurlijk nog heel veel muziek, hè? Zoals hier bij Omroep Archipel. Ja, en er is gewoon een podium.
1: Hi, I'm Calvin Harris.
2: We are the Vamps.
3: This is Kelly Clarkson.
4: I'm Taylor Swift.
5: Het is vrijdagavond. Jouw

Ja, je bent er dus bij het tweede uur jouw weekendstem met natuurlijk ja, heel veel lekkere muziek. Hè. Dat niet, niet te missen, want we zijn hier bij het 24 uur toernooi van WFB. En er hoort ook gezellige muziek bij. Natuurlijk, het programma Jouw Weekendstem staat bekend om de hits van dit moment. En die ga je dan ook horen. Ik ga je nog zometeen nog even terug naar toen. Ik heb een hele mooie uitgekozen voor in ieder geval deze editie van Jouw Weekendstem. Want ja, we staan natuurlijk bij het 24 uur toernooi. En dat gaat over niemand minder dan André Hazes. En wij houden van Oranje 1988. Nou, die hoor je zo meteen nog even voorbij komen. Hier bij Jouw Weekendstem heb ik nog muziek voor je van Mo en Doughton Knit. Zometeen ga ik nog op pad met de microfoon.

0: Jorde, Lover Friends hier bij de streekomroep voor Goeree Overflakkee. En we zijn er live bij het 24-uurs toernooi van WFB. En ik sta hier met Jesse uit Zoetermeer. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je hebt net gespeeld, gewonnen.
1: Ja, zeker weten.
0: En je speelt zo meteen weer tegen Goes.
1: Ja, klopt.
0: Wat denk je ervan?
1: Lastige wedstrijd, maar gaan we winnen.
0: Gaan jullie winnen. En dat moet de motivatie zijn. Hoe oud ben je?
1: 20.
0: 20. En dan val je eigenlijk nog onder doelgroep jeugd, hè?
1: Ja, klopt.
0: Tot hoe laat spelen jullie?
1: 10:30.
0: Dat is wel laat.
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, het moet helemaal goed komen. Andere tijden, niet?
1: Andere tijden?
0: Voetballen.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, misschien nog later, 's nachts bijvoorbeeld.
1: Nee, daarna zijn we klaar. Dan gaan we lekker andere dingen doen natuurlijk.
0: Lekker andere dingen. Gewoon hier op het sportcomplex.
1: Nee, we gaan wel weg.
0: Jullie gaan weg? Terug naar Zoetermeer?
1: Nee, we gaan hier naar in de buurt ergens.
0: Ah, oké. Okay. Hey, hoe vind je het om mee te doen aan dit 24 uur
1: snel? Hartstikke leuk. We komen hier al een paar jaar en nu weer. Dus hartstikke leuk.
0: Jullie komen hier een paar jaar ook op dit soort edities?
1: Ook met vorig jaar aan de toernooien zijn we ook geweest en nu weer erbij.
0: En waarom wilde je precies meedoen?
1: Nou, hartstikke gezellig. Altijd goed geregeld. Dus daarom.
0: Ja, nou, jullie spelen dus voor het goede doel. Motiveert je dat ook een beetje?
1: Ja, wel een beetje. Ik moet zeggen dat ik niet heel erg... Ja, ik wist wel dat het voor het goede doel was. Maar ook gewoon voor het plezier spelen.
0: Ja, toch?
1: Ook belangrijk.
0: Zeker, dat is eigenlijk wel het belangrijkste ook. Ja. Hey, denk je dat dit soort voetbal anders is dan bijvoorbeeld na competitie spelen?
1: Ja, denk het wel. Het is natuurlijk hartstikke gezellig. Iedereen leuk. Vaak blijft het leuk, dus dat is belangrijk. Na competitie toch iets meer spanning aan. Maar wel leuk om te kijken, denk ik.
0: Denk ik ook zeker. En waarom denk je dat dit soort evenementen goed zijn voor een club zoals WFB?
1: Je wordt populairder. Overal komen mensen vandaan. Dus dat maakt je gewoon populair als club zijnde.
0: Komt zeker niet vaak voor dat ze 24 uur lang voetballen.
1: Nee, zeker niet. Dus leuk.
0: Wanneer is voor jou dit toernooi echt geslaagd?
1: Nou, eigenlijk wel als we kampioen zijn geworden. Dan zijn we wel geslaagd.
0: Denk je dat het gaat lukken?
1: Denk het wel.
0: Ja, vertrouwen in?
1: Ja, zeker.
0: Superman, succes tegen Goes.
2: De vrijdagavond is van ons. Dit is jouw weekendstem.

0: Je luistert naar Omroep Archipel, de streekomroep voor Goede Overvloeken. Ja, en ik sta hier met Tim van DVV09.
1: Goedenavond.
0: Jij komt niet van het eiland, hè?
1: Nee, dat klopt. Ik kom uit Numelsdorp.
0: Waarom vind je dat nou zo gaaf om aan dit evenement mee te doen?
1: Ja, ik denk dat het een uniek evenement is omdat er 24 uur wordt gevoetbald. En ja, bovenal is het een leuk potje voetballen met je vrienden en voor je clubpie. En
0: van tot te laat zitten jullie?
1: Wij spelen van ongeveer 7 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds.
0: Oké, wanneer vind je dit evenement nou geslaagd?
1: Het is natuurlijk een evenement voor het goede doel. Dus als er een mooi bedrag opgehaald wordt voor het goede doel, zou dat fantastisch zijn. En voor ons persoonlijk zou het leuk zijn als we bovenaan de pool eindigen.
0: Is dat voor jullie het belangrijkste?
1: Nee, plezier is het belangrijkste, maar we moeten ook wel een beetje presteren natuurlijk.
0: Toch? Ja.
1: Zeker, zeker.
0: Dit soort evenementen, vind je dit nou belangrijk voor zo'n club als WFB?
1: Nou ja, met WFB heb ik persoonlijk niet heel veel binding. Maar het is natuurlijk wel een mooie opbrengst voor de lokale vereniging. En dat zal ze zeker een steuntje in de rug geven.
0: Ja, zeker. Je wordt bekend, want er komen heel veel clubs.
1: Ja, ik zie van wel veel animo, veel toeschouwers. Dus, ja.
0: En niet alleen van Goede Overvloeken.
1: Nee, ook uit Numelsdorp.
0: Ja. Hey, wat zou je nou verbeteren aan zo'n toernooi als dit?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik het tot nu toe allemaal wel goed uit vind zien. De organisatie is goed geregeld, genoeg velden. Ik moet zeggen, het veld was een beetje stroef net, dus misschien iets korter maaien. Maar dat is inhoudelijk.
0: Met de robotmaaien eroverheen. Hey, hoe zou je dit evenement omschrijven?
1: Ja, ik denk een hoop gezelligheid, veel voetbal, lekker drankje erbij, van jong tot oud. Er zijn hier een paar kleine gastjes naast ons. Dus echt van de kleinste wuppies tot aan de senioren. Gewoon een hoop gezelligheid met z'n allen.
0: Dat vind ik ook. Over die kleine gasten gesproken. Jullie zitten ook bij DVV?
2: Ja.
0: En hoe oud ben jij?
2: 10.
0: 10. En wat doe je nu? 11. Nou ja, goed. Bijna net 11 geworden dan, denk ik. Hè? Ja, oké. Okay. Hey, maar wat vind je er nou van? Dat jij als kleine speler mee mag doen aan zo'n evenement?
2: Leuk.
0: En waarom vind je dat leuk?
2: Het is gewoon leuk om te voetballen. Gezellig.
0: En gezellig. En waar komt die gezelligheid door, denk je?
2: Door samen in de kleedkamer zitten.
0: Samen in de kleedkamer zitten. Nou ja, goed. Maar op het veld ook leuk, toch?
2: Ja.
0: En wanneer zijn jullie klaar met voetballen?
2: 9 uur.
0: 9 uur, dus dan moet je nog heel even.
2: Ja.
0: Gaat het lukken, denk je?
2: Ja.
0: Nou, super. Thanks.

0: Oh, met opdrachten. Ja, Roxy Dekker en ga dan samen met Ronnie Flex hier bij de streekomroep van Goeree Overflakkee. Je luistert natuurlijk naar Omroep Archipel en we doen live verslag van het 24 uur toernooi van WFB. En kan je kort vertellen wat dit evenement precies inhoudt, Carolien?
1: Ja, dat kan ik. 24 uur voetballen voor twee goede doelen. Stichting Wens Ambulance Zeeland en de Ronald McDonald Huis. We gaan 24 uur voetballen met verschillende teams. Ja, ik sta hier live, zoals je al hoorde. En er staan allemaal mensen om me heen. En er wordt volop gevoetbald, volop genoten, gegeten en gedronken. Ja, dat vinden we heel fijn. Want dat levert weer mooie bedragen op voor ons. Want daar doen we het voor het goede doel. Maar ook voor die lachende gezichten en voor het plezier wat we met elkaar hebben op dit voetbalveld.
0: Je zegt lachende gezichten. Waar komt dat, denk jij, door?
1: Ja, de sfeer is goed. Het weer zit lekker mee. Ik denk dat alles qua horeca goed verzorgd is. We hebben een buslading vrijwilligers overal staan die hard hun best doen. Dus ja, geweldig gewoon.
0: Ja, zeker. Goede organisatie, moet ik zeggen. Ik heb het al een beetje gehoord. Ik ben natuurlijk al heel de dag, hè, dus ik heb het een beetje kunnen zien. Hey, maar er doen 140 teams mee, zo'n 1600 spelers. Ja, hoe organiseer je dit nou echt praktisch, dat het goed verloopt?
1: Ja, dat hoef ik gelukkig niet zelf te doen. Dit jaar is er een samenwerking tussen de toernooiencommissie en de 24-uurscommissie, evenementencommissie. De toernooiencommissie zorgt dus voor het toernooi en wij zorgen voor de sfeer eromheen. De toernooiencommissie doet dat al jaren met heel veel elan, heel veel plezier. En dat gaat ook altijd goed, ze weten iedereen te bereiken. Al ver van tevoren worden er mailtjes gestuurd. Mogen wij weer meedoen met je toernooi? Dat werd dan nu natuurlijk een beetje anders. Omdat er ook in de nacht doorgevoetbald gaat worden. Ja. Maar ook dat hield de mensen niet tegen. Zijn toch allemaal gekomen. En volle plezier zou ik zeggen.
0: Je zegt de nacht. Hoe gaat dat eruit zien, Carolien?
1: In de nacht hopen we dat onder de 19 lekker blijft voetballen. Dus de 18e, de 17e, de 16e. En we hopen dat dat moet gewoon door blijven lopen. Want anders voetbal je geen... En we hopen dat dat moet gewoon door blijven lopen, want anders voetbal je geen...

0: Er blijft sfeer genoeg, dus ook in de nacht. Ja, en wanneer voetballen mensen nou in de nacht? Dat ga je maar 1 keer, 2 keer, 3 keer in je leven meemaken. Ja,
1: best uniek, toch?
0: Daarom zeg ik 3 keer. Het is nu onze 3e keer dat we dit doen. En ja, met heel veel enthousiaste mensen proberen we dit dus weer voor elkaar te krijgen. En ja, zoals het er nu uitziet, wordt het weer een mooie editie.
1: Hey, en jullie spelen voor het goede doel. Het Ronald McDonald Kinderfonds en Stichting Ambulance Wens Zeeland. Stichting Wens Ambulance Zeeland, sorry. Waarom is ervoor gekozen om voor die twee goede doelen een 24-uur toernooi te doen?
0: We wilden iets doen. Natuurlijk Ronald McDonald Huis op kinderen. Dat ouders bij kinderen kunnen in de buurt zijn als ze ziek zijn. Martijn, die werkt in Zeeland. En die had contact gekregen met iemand die bij de Zeeuwse Wensambulance werkt. Was er enthousiast door geraakt. Het is nog een beetje een ondergeschoven kindje op de landelijke kaart. Dus hij zei, zouden we die er ook niet in kunnen schuiven? Ja, waarom kan je geen 2 goede doelen hebben? Waarom moet het maar 1 goed doel zijn? Helemaal prima.
1: Ja, toch? Nou, je had het over motivatie.
0: Ja.
1: Merk je dat ook onder spelers? Omdat ze nu dus echt weten van, joh, we gaan voor een goed doel voetballen.
0: Eerst hadden we zoiets van, het leven nog niet zo. Maar ja, het is geen tv. Maar als je tv had en je kon kijken hier, dan zou je het leeft zeker wel. Zeker wel.
1: Over tv gesproken, binnenkort. Waarschijnlijk morgen komt er een reportage van ons online. Over de voorbereidingen van dit evenement. Hebben we jou ook gesproken? Wat vond je ervan?
0: Toen stond ik er nog een beetje anders in. Nu is die aftrap genomen. Nu zie ik dat alles loopt. Rond 6:30 was het even bij sommige mensen error, omdat er dan heel veel tegelijk loopt. Maar ik zie nu diezelfde mensen met een heel tevreden gezicht rondlopen. Dus dat gaat goed komen.
2: Dit is jouw weekendstem op de streekomroep van Goeree Overflakkee. Yeah, yeah. Tot 9 uur. Omroep Archipel. Dit is jouw weekendstem.

zal deze vast wel herinneren, want ik heb hem natuurlijk een beetje uitgekozen op dit evenement. Het heeft natuurlijk alles met voetbal te maken. En ja, het gaat natuurlijk over voetbal. En voetbal is natuurlijk Nederland. André Hazes hoor je met terug naar toen. Want ja, in dat jaar, 1988, scoort André een onvergetelijke hit met Wij houden van Oranje. Echt een feestelijk nummer. En het verbindt echt. En het groeit uit tot het geluid van het Nederlandse voetbal. Ja, en daarom vond ik hem wel zo uniek om hem hier te gebruiken. En het is ook uniek, hè. Het is een combinatie van emotie, feestelijkheid en het nummer. Dat geeft toch op de dag vandaag nog steeds die pure terug naar toen beleving. Omdat het natuurlijk 1988, maar het wordt nog steeds gebruikt als Nederlandse, nou goed, als Nederlandse voetbalhit. En daarom heb ik het uitgekozen in deze editie van Je Weekend Stem. Vanaf de Sportpark de Kruse is dit Omroep Archipel.

bij Omroep Archipel. Ja, en tot 9 uur ben ik in ieder geval bij je met het laatste, nou ja, goed, het leukste interviews, hè, van dit evenement. We zijn namelijk bij het 24 uur toernooi van WFB. En leuk, morgen zijn we vanaf 7 uur hier ook weer bij. Natuurlijk met interviews uit de streek. En onze programma's komen allemaal hier vanaf locatie.

You're the Jonas Blue en Tira Rex hier bij Omroep Archipel. What I Like About You. Ja, goed dat je er nog steeds bij bent. Morgen gaan we verder vanaf 7 uur op locatie hierbij. Natuurlijk voetbalvereniging WFB met het 24 uur toernooi. Leuk dat je erbij bent. Morgen dus nogmaals vanaf 7 uur zijn we er weer. Tot een uurtje of 8 s'avonds gaan we door met de beste headlines uit de streek. En niet te vergeten, interviews, muziek en nog heel veel meer. Tot morgen!

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.
3: Je hoort nu de Weekend Mix met DJ Elroy.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: England, Dan and John Ford Cody samen in I'd Really Love to See You Tonight. Nou, dat gaat het niet worden, het zien, maar wel het beluisteren.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Dat zeg ik maar weer eens. Ik ga je oren weer eens verwennen met prachtige muziek vanavond. Heel veel lekkere afwisseling. Gewoon voor de gezelligheid en ook om op een lekkere manier aan de nacht te beginnen. Goed, maar dat niet alleen. We hebben niet alleen prachtige muziek. We hebben natuurlijk ook, zoals gebruikelijk, een aantal interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, Jeroen van Gent ging weer de straat op met zijn microfoon en vroeg aan het winkelend publiek: zou u wel eens een dagje een geheel ander iemand willen zijn? Goeie vraag. Ja, misschien heb je voor jezelf een antwoord. Minister Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de legkip, maar blijft het daarbij? Altijd een goede vraag als hij zijn column laat horen. En we gaan het hebben over de jubileumeditie Volkskrant Beeldende Kunstprijs. Wat is daarmee en hoe zit het en wie krijgt de prijs? Is dat al bekend? Je hoort dat straks hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Daryl Hall, John Oates, samen in Kiss on My List. En het Belgische Hoover Phonic met een van hun mooiste nummers, Mad About You. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Bent u tevreden met uzelf of zou u wel eens een dagje een geheel iemand anders willen zijn? Een acteur, een sportman, een staatshoofd, een politicus? Jeroen van Gent vroeg het u op straat en hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende. Man bij het hond vraagt.
2: Het mag niet lang duren, want zij wil naar huis. Wil jij wat voor de verjaardag, voor de radio zeggen?
1: Oh, dat kan misschien ook wel, ja. Nou, kijk maar, ik zal u vragen in ieder geval. Met wie zou u wel eens een dagje willen ruilen? En dan kinderen kunnen misschien ook verzinnen, ja.
2: Met wie zou ik wel eens een dagje willen ruilen?
1: Nooit willen ruilen met iemand?
3: Nou, nee. Ik heb het goed zo ver eens.
1: Dat klinkt ook goed. Ja, maar dat is ook hartstikke goed.
3: Ja, zeker.
1: Jawel. Ja. Dat kan natuurlijk politiek zijn, kunst, cultuur, ik sport.
2: Ik zit even heel... Jij weet het al. Ik weet dat al niet zo snel,
4: een
2: hoor.
3: Nou ja, ik zou eens een keer wel met Max Verstappen of zo willen ruilen.
1: Oh. Met zijn rijvaardigheid erbij dan.
3: Ja, maar dat hebben we wel, hoor.
1: Oh, dat zou je wel kunnen?
3: Jawel. Waarom niet?
1: Hé, nou, dat is toch een hele goeie dan? Ja, dat zeg ik.
3: Alleen niet op die snelheden natuurlijk, maar goed.
1: Nee, oké. Okay. Nee, weet ik van wat u gewend bent, zeg maar. Ja. En dan een beetje door de bocht.
3: Ja, bij wijze van.
1: Ik zie het helemaal voor me.
2: Een voetballer, jij?
1: Ja, je loopt in een voetbalshirt. Met wie zou je wel eens willen rijden dan?
4: Met een speler van Barcelona of een speler van Feyenoord.
1: Ja, dat zijn jouw favoriete partijen?
4: Ja.
1: Clubs?
4: Ja.
1: Oké. Okay.
5: Met Jette, Rob Jette.
1: Oh, je bent heel snel. Dat is niet te benijden, toch?
5: Nou, ja, ik... Enerzijds zou ik willen zien wat die man allemaal op zich afkrijgt.
1: Ja.
5: En anderzijds zou ik het als uitdaging zien hoe ik het misschien zelf beter zou kunnen.
6: Nou ja, misschien Julia Roberts dan of zo, een keer.
1: Nou, zo. Ja. En eens een keer in een film spelen.
6: Ja, een keer in een film spelen. Ja.
1: Is dat wat, ja?
6: Nou, weet ik niet. Maar als ik misschien op haar zou lijken, dan...
1: Ja, is dat goed?
6: Ja.
7: Met wie zou ik willen ruilen?
1: Ja,
7: nou, dat is een moeilijke vraag.
1: Ja. Nou ja, het ligt eraan.
7: Ik zou met niemand willen ruilen, want ik ben al blij met wat ik heb en met wat ik doe.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Wat doet u? Mag ik het vragen?
7: Ja, ik ben taxichauffeur, want ik rij je taxi meestal. En ik doe het meer voor dingen ouderen ook, zeg maar.
1: Ja.
7: Ja, voor de WMO's.
1: Ja.
7: Voor de bejaarden, gehandicapten. Dus ja.
1: En dan zou u niet willen ruilen?
7: Ja, ik zou niet weten met wie eigenlijk.
1: Het is gewoon een fijn beroep.
7: Ja, dat is een leuk beroep. En ik heb het naar mijn zin ook.
1: Oh, wat mooi.
7: Dus ja.
1: Goed om te horen.
7: Ja, zeker.
1: Het is radio, maar ik zie het in uw ogen.
2: Nou, ik zou koningin Maxima wel eens leuk vinden.
1: Wow.
2: Ja, lijkt me wel leuk.
1: Weet
2: gewoon
1: het zeker?
2: Een dagje. Ja.
1: Dat moet in protocol, hè? Heel strikt.
2: Dat best is wel. Dan wel weer zo. Ja, en Willem-Alexander zie ik dat niet zo zitten. Maar gewoon die dingen die zij doet, dat lijkt me wel eens leuk. Voor één dagje.
1: Voor een dagje, ja.
2: Voor één dagje,
1: ja,
2: niet langer.
1: Ja. En wat zou je graag willen doen in die rol?
2: Nou, ik zit al vooral te denken van... die afgelopen Koningsdag, dat vond ik grappig dat zij ging schaatsen.
1: Oh ja,
2: Dat vond ik leuk. En zij kan altijd hele mooie kleren even voor zo'n dagje. Nou, lijkt me ook wel wat. Of een leuk staatsbezoek.
1: U moet hier naar Donald Trump toe.
2: Ja, nou, dat niet. Nee, die sla ik dan weer over.
1: Ja,
2: die sla ik over.
1: Dat mag de echte doen.
2: Dat mag de echte dan doen, hoor. He?
8: Minister van Buitenlandse Zaken.
1: Oh, dat is pittig.
8: Nou ja, u vraagt het en ik geef u antwoord.
1: Maar dan bent u vast iets van plan?
8: Nou ja, een buitenlandse reis maken natuurlijk.
1: Oh, lekker buitenlandse reizen maken. Maar zou u die diplomatie een beetje beheersen dan? Om dat te kunnen waarmaken?
8: Nou, ik ben politiek ambtsdrager, dus bij het waterschap.
1: Oh.
8: Dus een klein beetje politiek gevoel heb ik wel. Maar ik ben in de basis geen politicus. Mijn achtergrond is niet...
1: Nee, het is wel anders natuurlijk.
8: Ja, het is meer 0-1-1 eigenlijk, is mijn achtergrond.
1: Maar u zou ambassadeur kunnen zijn voor hoe we in Nederland met het water omgaan. Waterberging.
8: Zeker.
9: De enige aan wie ik nu zou moeten denken, met wie ik zou willen ruilen, maar die leeft niet meer zoals we hem hebben gekend, maar Jezus Christus.
1: Oh, maar dat is wel een flinke opgave.
9: Klopt. Oeh. Ja, dat is best wel lastig soms. Maar het lijkt me ook wel weer een bijzonder iets.
1: Nogal.
9: Ja.
1: Ja, dat is nogal niet een voorbeeld.
9: Zeker.
1: Dat is heel groot.
9: Ja, maar hij is ook heel groot.
1: Oh, wow. Nou ja, daarnet zei meneer Rob Jetten, hè, de premier, dat is ook al heel hoog gegrepen. Best wel, maar Jezus is nog weer hoger.
9: Dan?
1: Nou ja, dan de premier natuurlijk.
9: Sowieso.
1: Waarom zou je dat willen doen?
9: Omdat Jezus sowieso de enige mens is waarvan ik in ieder geval geloof, die zonder zonde heeft gewandeld en eigenlijk alles vanuit de liefde en de goedheid deed. Dus het lijkt me wel bijzonder om mee te maken hoe dat zou zijn als een mens die imperfect is en ook fouten heeft gemaakt, hoe dat dan zou zijn in zijn schoenen.
1: Ja, Jezus zei van zichzelf dat hij ook fouten maakte, toch?
9: Maar niet gezondig was zoals wij.
1: Nee, oké.
9: Dat bedoel ik meer.
1: Maar want anders is het zo moeilijk, lijkt mij. Dan sta je wel in hele grote schoenen. Maar Jezus is een voorbeeld voor jou, neem ik aan. Dus.
9: Ja, ja, dat geweldig. Klopt. Ja, zeker.
1: Met wie zou u wel eens een dagje willen ruilen?
6: Nooit zo over nagedacht eigenlijk.
1: Ik eigenlijk ook niet, hoor.
6: Nee, hè? Nee.
1: Maar toch.
6: En het moet een persoon zijn.
1: Nee, dat moet helemaal niks.
6: Nee.
1: Dat moet helemaal niks. Veel mensen beginnen met de politiek natuurlijk. Van, nou, dan zou ik het wel eens even opschudden. Maar kan je ook natuurlijk een bekende filmster zijn. Hè, om in een film te spelen.
6: Oh, zoiets, ja.
1: Of een bepaald beroep dat je zou willen proberen.
6: Nee, eigenlijk zou ik het echt niet weten.
1: Nee?
6: Nee.
3: Dat is toch wel een vraag die ineens zo op je afkomt, hè?
1: Ja. Maar u gaat nu voor lager. Echt premier dus. Ja. Zo. Oh, hij is premier, ja.
3: Ja, dat is zo.
1: Algemene zaken, ja.
3: Ja.
1: Nou, wat zou u het eerst... Misschien heeft hij iets voor in de mond en zegt, nou, ga ik eerst doen dan. Meteen.
3: Ja, nou, dat zou ik niet zo durven zeggen.
1: Andere koffie op het ministerie.
3: Ik zou voor strengere aanpak van de kleine criminaliteit zijn. Beetje conservatief, gewoon weer rust in de maatschappij.
1: En moet de landsregering dan doen of moet dit delegeren naar de gemeente?
3: Ja, ik denk wel delegeren. Want uiteindelijk weten die de knelpunten plaatselijk het beste.
1: Ja, vind ik ook. Heeft u daar, is het echt zo dat verzint u ter plekke of loopt u er echt mee rond?
3: Nee, ik loop er niet meer rond.
1: Want je krijgt heel veel bagger over je heen.
3: Ja, nee, dat zal zeker.
1: Zeker als het maar één dagje is.
3: Ja. Daarom zou ik het ook niet langer dan één dag willen.
1: Juist, hele goeie.
3: Ja.
10: What's keeping the White House white? Is it chalk? Is it fog? Is it fear? Are they staying up most of the night, sending somebody out for a beer?

de nieuwe versie van La Vie en Rose in 1981. Want de oude versie kwam uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Verder hoorde je America for Beginners van Letton Carter. Speciaal op verzoek van Jeroen van Gent. In een ogenblik een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de legkip. Of blijft het daar wel bij? Geen idee, we gaan het zo horen naar Mariah Carey en We Belong Together.

De legkip. De voorouder van onze legkippen, het bankiewahoen, was een fatsoenlijke vogel. In het voorjaar legden ze 5 of 6 eieren waaruit kuikens kwamen die voorbeeldig werden opgevoed. Toen begon de mens de eieren onder het dier zijn kont vandaan te jatten. In een wanhoopspoging om de verliezen te compenseren voerde het hoen de productie hoog op, tot 60 stuks per jaar. De mens was in zijn nopjes met zo'n dom dier. Maar tevreden was hij nog niet. Door kruisingen met reuzenrassen slaagde hij er de vorige eeuw al in er 200 eieren per kip per jaar uit te persen en nog was er iets in blijven zitten. In onze legbatterijen bleek het gemiddelde van 215 in 1960 nog te kunnen stijgen tot 275 nu. Voor dank krijgen de kippen stank. Na 14 maanden, wanneer de productie even dreigt te haperen, worden nieuwe eierlegmachines geïnstalleerd. De oude worden opgeruimd. Met geknakte vleugels verdwijnen ze in de kippensoep. Als je deze behandeling met die van onze eigen vrouwen vergelijkt, wordt duidelijk met 2 maten gemeten. Naast een kip slaan mensenwijfjes een zeer pover figuur. Per maand legt een vrouw welgeteld 1 eitje. Dat zijn er krap een dozijn per jaar. De eitjes zelf zijn bovendien zo klein dat je ze niet eens ziet. De bloederige verpakking valt echter des te meer op. Elke maand komt ze met veel misbaar naar buiten. Dat wil zeggen tot de vrouw een jaar of 50 is. Daarna raakt ze van de leg af. Haar eierstokken weigeren dan nog langer te gehoorzamen aan de werkorders van de hormonen. Voorgoed. En dat is dan zo ongeveer het enige waarin de mens uniek is. Onze taal, nog het gebruik van werktuigen, markeren de grens tussen mens en dier zo scherp als het optreden van een menopauze. Zoiets als een olifant in de overgang bestaat dus niet, godzijdank. En daar is een goede reden voor. Zodra een wijfje ophoudt met eicellen te maken, draagt het niet meer bij tot de voortplanting en maakt de natuur korte metten. Zelfs onze huisdieren hebben het ontzag hiervoor nog niet verloren. Zo wierp de oudste koe van Nederland tot op het laatst haar 30 kalveren bijeen en gaf ze melk tot op haar 36e. Dieren werpen tot ze erbij neervallen. Of beter gezegd, ze vallen erbij neer voordat ze niet meer kunnen werpen. Met de mens ging het aanvankelijk niet anders. Van nature behoren we al lang voor ons 50ste jaar te zijn opgegeten door een kort aangebonden holenbeer, aan de pest of gele pip bezweken of in de zoveelste bevalling gebleven. Onze naaste wilde verwanten, de chimpansees en orang-oetans, zijn op hun 30ste

dertigste haar vruchtbaarheid verliest, blijft die van haar man tot zijn laatste snik intact. Als je die oude baasjes voor het raam van het bejaardenoord ziet, zou je het niet zeggen. Maar onder de ogen van de directrice zitten ze elke dag nog miljoenen en miljoenen zaadjes aan te maken. Hoewel iets minder rap dan jongzaad, een beetje stram, is elk van die zaadjes nog best in staat die directrice of een ander te bevruchten. Als zij tenminste de 50 nog niet is gepasseerd.

De legendarische zanger Armand hoorde je natuurlijk, met Blommekenners. Benjamin was zijn grootste, misschien ken je dat nog wel. En Ronan Keating hoorde je hier in de late avond met When You Say Nothing At All. In een ogenblik gaan we het hebben over een mooie prijs. De Volkskrant Cultuur- en Kunstprijs. Ja, dat viert een verjaardag en dat wordt binnenkort gevierd. En we gaan praten met Lineke Hulshoff. Zij is curator Stedelijk Museum van Schiedam. Ze weet er alles van. Komt eraan na deze van Glenn Medeiros. Love Always Find a Reason.

0: We gaan praten over de jubileumeditie van de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. En dat doe ik met Lieneke Hulshoff. Lieneke, welkom.
1: Hallo.
0: Je bent curator van de komende tentoonstelling namens het Stedelijk Museum in Schiedam. Maar daar vindt die tentoonstelling plaats, hè?
1: Ja, dat klopt. In de Monopol. Dat is een nieuwe locatie van hen. Oh. Tegenover het museum. Het is een oude bioscoop. Die is helemaal verbouwd tot tentoonstellingsruimte.
0: Oké, dus het is eigenlijk een soort filiaal van het Stedelijk Museum zelf.
1: Klopt, aan de overkant van het museum. Ja.
0: En wat voor kunst is er te zien?
1: Het kunst van 4 jonge kunstenaars die zijn genomineerd. Mm-hmm. En dat zijn Afra Eisma, Levi van Gelre, Sondi en Malik Saïb. En zij laten alle 4 verschillende soorten werken zien. Dus we hebben videowerk, animaties. Er zijn textielwerken die aan de plafond hangen. Er zijn verschillende schilderijen, een soort getekende schilderijen. Er is geluid. Eigenlijk van allerlei soorten objecten door de ruimte. En wat we deze editie hebben geprobeerd is om niet zo die 4 genomineerden een losse presentatie te geven, maar dat al die 4 kunstenaars echt samen één grote tentoonstelling maken in de Monopol.
0: Ja, en hoe komt die Volkskrant Beeldende Kunstprijs dan naar voren in deze situatie?
1: Nou, deze 4 kunstenaars zijn dus gekozen door verschillende mensen uit de kunstwereld. Die hebben hun voorgedragen eigenlijk. Dus zij zijn niet gekozen door mij, maar echt door die adviseurs van de prijs.
0: Mm-hmm.
1: En vervolgens krijgen deze 4 kunstenaars, 1 onderdeel van de prijs is dus deze tentoonstelling in de Monopol. En een ander deel van de prijs is dat zij met interviews in de krant komen.
0: Ja, ja, maar ze krijgen die prijs al dus. Zij zal,
1: nee, daar
0: dat nog niet. Oh, dat is nog spannend.
1: Eén van de 4 gaat hem winnen. Ja,
0: kijk,
1: inderdaad.
0: Ja, dan blijft het toch spannend voor 1 van de 4 die het gaat winnen. Maar dat kan nog dit moment iedereen zijn.
1: Dat kan nog iedereen zijn. En er is ook een publieksprijs. Dus 1 juryprijs en een publieksprijs.
0: En wanneer weten jullie wanneer de uitslag is van die prijs?
1: Dat is op 13 juni. Dus dan dus tijdens de opening eigenlijk wordt de juryprijs uitgereikt.
0: Oké. En kan iedereen daarbij zijn of is dat een besloten
1: week? Ja, iedereen kan daarbij zijn. En het is op zaterdag 13 juni. En dat is ook een hele dag met allerlei evenementen, dus rondleidingen, interviews. Okay. En dan aan het einde van die middag wordt de prijs uitgereikt.
0: En dat is in Monopol dus?
1: Dat is in de Monopol van Schiedam.
0: Ja, bij het Stedelijk Museum dus.
1: Ja.
0: Spannend?
1: Ja, het is spannend, maar voor mij is het doel meer om die tentoonstelling heel mooi te krijgen met, met hun 4. Ik denk dat het voor de kunstenaar spannender is, wie wint.
0: Ja, wie wint, dat is wel duidelijk.
1: Ja.
0: Maar u bent wel tevreden over de manier waarop er nu kunst geëxposeerd wordt?
1: Enorm blij, ja. Het zijn echt enorm goede kunstenaars. En wat ik merk is dat alle 4 heel veel werken met fantasie. En met een soort werelden die eigenlijk niet echt bestaan in onze wereld. Dus gek genoeg, ze zijn gekozen niet door mij en van buitenaf. En de adviseurs wisten natuurlijk ook niet wie ze precies van elkaar, wie ze zouden kiezen. Maar ik vind het een heel sterk geheel samen.
0: Ja, nou,
1: er zijn veel raakvlakken tussen die kunstenaars.
0: Dat klinkt al veelbelovend om daar op bezoek te gaan naar die tentoonstelling. Hoe kan dat het beste?
1: Kom je gewoon bij die Monopol. Daar kun je naar binnen en daar hebben we ook videoportretten gemaakt. Dus dan vertellen de kunstenaars iets over wie ze zijn en wat ze laten zien. En dan ga je die ruimte in. En dan is het vooral mooi om je te laten verrassen en om te kijken wat je allemaal ziet. Het is heel, ja, wat ik zeg, echt andere werelden. Dus het zijn een soort sprookjesachtige fantasiewerelden die je zal tegenkomen.
0: Ja, en tot hoe lang loopt de tentoonstelling?
1: Tot en met 2 augustus. Dus het is van 13 juni tot en met 2 augustus.
0: Ja. Misschien is het ook even goed om op de website te kijken van het Stedelijk Museum. Want ik neem aan dat dat de website is waar je moet kijken om iets over deze tentoonstelling te weten.
1: Ja. En de krant, de Volkskrant zal dus ook aandacht aan wijden. Dus op 12 juni komt er een grote kunstbijlage in de krant.
0: Oké, nou dan kunnen mensen daar ook nog kijken hoe de tentoonstelling eruit ziet. Maar gewoon naar de tentoonstelling toegaan, dat lijkt me het beste.
1: Precies, dat zou ik ook doen.
0: Lieneke Hulshoff, curator van de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam, maar dan wel aan de overkant in Monopol deze tentoonstelling. Dank voor het gesprek.
2: Tot middernacht, de late avond.

prachtig nummer van Meghan Trainor, Just a Friend to You. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap vanavond weer. Zoals gebruikelijk. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. En hij gaat natuurlijk ook weer heerlijke muziek draaien. En leuke onderwerpen voor je bij elkaar sprokkelen. Komt allemaal goed. Ik wens je voor zometeen mooie nacht. Welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, dan hoop ik dat je een hele goede wacht hebt. En ons veilig houdt. Heel belangrijk. Mooie nacht.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.